0: lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: raakte gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 60 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: I die.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Tuinen, kwekerijen en kunst zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september te bezoeken tijdens de Open Tuinenweekend van Top in de Kop. De tuin van Bas en Roos uit Egmond Binnen is ook te bewonderen bij het evenement.

0: aanmaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt file op de A7 vanuit Den Oever naar Zaanstad. Tussen Wognum en Avenhoorn. 5 kilometer, 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Alkmaar heeft besloten dat de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar moet stoppen. Het COA mocht een zienswijze indienen, maar de gemeente blijft bij het standpunt dat opvang in een hotel niet is toegestaan. Het COA en Hotel Alkmaar krijgen 4 maanden de tijd om de opvang te beëindigen. Een scooterrijder is zaterdagmiddag gewond naar het ziekenhuis gebracht na een botsing op de Vronermeerweg in Sint Pancras. De scooter reed tegen de achterkant van een auto. Ambulancepersoneel behandelde het slachtoffer ter plaatse. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De politie onderzoekt de toedracht. De partij Beter voor Dijk en Waard maakt zich zorgen over het busvervoer vanaf 2028. Alleen Arriva heeft een bod gedaan op de nieuwe concessie. De partij wil weten wat dit betekent voor eerdere wensen van de gemeente, zoals goede bereikbaarheid van Langedijk en de Noord en betere verbindingen met station Herugowaard. Het college moet hierover opnieuw in gesprek met de provincie. Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt bij de strandopgang in Hargen aan Zee. Een kitesurfer kon haar niet meer ontwijken, waarbij ze hoofdletsel opliep. Politie en ambulance kwamen ter plaatse. De vrouw is meegenomen voor verdere medische behandeling. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.
9: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Bij Youth Ark mag je komen zoals je bent. Of je nu veel weet van geloof en nieuwsgierig naar bent, of gewoon een fijne plek om leeftijdsgenoten te ontmoeten, jij bent welkom. Elke avond staat er een ander thema centraal, passend bij wat jou bezighoudt. Denk aan vriendschap, keuzes maken en jouw identiteit. We vinden het belangrijk om jongeren echt te zien. Er is ruimte voor vragen, gesprek en natuurlijk gezelligheid. Je bent welkom om een keer vrijblijvend te komen kijken. Stuur ons een berichtje via youth-ark.darknh.nl.

0: Nou, ik zet het pak uit, Tom Bos van de Trombose Stichting. Dag Tom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De Trombose Stichting, hoe lang bestaan jullie al?
1: Als stichting bestaan we al bijna 20 jaar. Dat is al een hele tijd.
0: Ja, en wat was ooit de aanleiding om stichting te starten?
1: Nou, de aanleiding was eigenlijk dat we zeiden dat trombose een van de belangrijkste doodsoorzaken is. 1 op de 4 mensen in Nederland komt direct of indirect te overlijden als gevolg van een trombose en daar gedaan worden. En daar hebben ze besloten een stichting op te richten, die het doel stelt om geld op te halen, om zowel de inschatting te financieren naar trombose, als ook om voorlichting te geven aan het grote publiek.
0: Ja, dus dat is jullie doelstelling ook eigenlijk, kennis geven van trombose en wat het eigenlijk is.
1: Ja, klopt.
0: Ja, kan je ons kort vertellen wat het precies is?
1: Ja, heel kort gezegd, sluit bij een trombose goed prop een bloedvat af. En dat kan gevaarlijke gevolgen hebben. Moet je bijvoorbeeld denken aan een, dat kennen veel mensen misschien nog wel, maar bijvoorbeeld een longembolie. Of een hart- of een herseninfarct, of een vorm van trombose. Nou, en dat zijn natuurlijk levensgevaarlijke aandoeningen.
0: Ja, ja. En sinds kort is er een lancering geweest voor een veilig vliegkaart, hè?
1: Ja, de vliegveiligheidskaart.
0: Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, op dit moment staat natuurlijk de vakantieperiode, die staat weer voor de deur. En dat betekent ook dat veel mensen weer in het vliegtuig zullen stappen. En we denken dat het daarom op dit moment goed is om mensen te waarschuwen dat als ze een lange vlucht maken, dat wil zeggen een vliegreis langer dan 4 uur, dat ze dan een verhoogde risico lopen op een boten. Maar we willen hen ook direct helpen, die kleine. En vandaar dat we ervoor gekozen hebben de zogenaamde vliegveiligheidskaart te introduceren. En dat is eigenlijk een uitklapbaar kaartje. Het is zo groot als een betaalpas. Met informatie en tips over trombose en ook oefeningen die passagiers kunnen doen om trombose door een lange vliegreis te voorkomen.
0: Oké, dus onderweg kan je het ook doen?
1: Ja, zeker. Dat is juist de bedoeling. Want op die kaart, als je in een vliegtuig zit, daar staan onder andere oefeningen op die je kunt doen om te zorgen dat je het risico op trombose verlaagt.
0: Ja, helemaal uitsluiten kan natuurlijk niet, maar wel het lichter maken, zeg maar.
1: Je kunt er echt wat aan doen. En inderdaad, trombose is nooit voor de volle 100% te voorkomen. Maar je kunt er echt heel veel aan doen om te zorgen dat je het niet krijgt. Althans, dat de kans veel kleiner wordt dat je het krijgt.
0: Ja, want ongeveer langer dan 4 uur, dan wordt het al lastig, denk ik. Hè? Dan is de kans groter. Als je langer dan 4 uur stil zit.
1: Ja, vanaf ongeveer 4 uur. Dat heeft onderzoek heeft dat aangetoond. Ja, waardoor komt dat? Waardoor neemt dan dat risico nog extra toe als je dus lang vliegt? Dat heeft enerzijds te maken, de belangrijkste reden is dat je vaak een beetje opgepropt in een vliegtuig zit. Je beweegt of nauwelijks. Vaten kunnen worden afgesneld, met name in je benen. En een andere factor is dat door de lage luchtdruk in de vliegtuiggebieden het bloed eerder kan gaan stollen. Nou, die twee factoren zorgen ervoor dat het risico toeneemt.
0: Ja, en adviseren jullie ook steunkousen, stuwkousen?
1: Nou, daar lopen de meningen eerlijk gezegd over uiteen. Het is zo, sommige mensen die doen dat, die hebben bijvoorbeeld eerder een trombose gehad en die worden geadviseerd door hun arts om een steunkous te dragen. Nou, die moeten dat ook vooral blijven doen. Je hebt ook een ander soort steunkous die je inderdaad kunt gebruiken, bijvoorbeeld in het vliegtuig. De meningen lopen een beetje uiteen of dat heel veel nut heeft of niet. Je moet namelijk, als je dit doet, moet je ervoor zorgen dat ze echt goed passen. En dat moet je echt goed laten opmeten, want op het moment dat zo'n kous te klein en te strak zit, ja, dan knijpt het je bloedvaten af.
0: Ja.
1: En heeft het een averechts effect. En zitten ze te los, ja, dan werkt het niet.
0: Nee. Dus goed laten opmeten in ieder geval door een expert.
1: Die moet je dan in ieder geval goed laten opmeten. Maar als je verder geen reden hebt te onderstellen dat je dat er geen andere factoren zijn die kunnen leiden tot een verhoogd risico op trombose. Dus als je zorgt dat je voldoende beweegt en dat je die oefeningen doet en dat je ook geen alcohol drinkt, maar bijvoorbeeld wel heel veel water. Als je nou ervoor zorgt dat je geen strakke, knellende kleding draagt, maar gewoon loszittende kleding, zodat je vrijer kunt bewegen, ja, dan is het eigenlijk niet echt nodig.
0: Nee. En de kaart is er nu, dus mochten we mee willen op vakantie, waar is die verkrijgbaar? Kunnen we hem bestellen?
1: Ja, die kan. De vliegveiligheidskaart kan gratis besteld worden op trombosestichting.nl/vliegveilig. En als mensen daar hun gegevens achterlaten, dan sturen we zo snel mogelijk het kaartje op.
0: Oké. Tom Bos, hartelijk dank voor de tijd en toelichting.
1: Graag gedaan.
0: En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Okay, dag.
0: Dag.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorrel Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
3: Ja, vrienden, deze avond is historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
2: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
4: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch, jongens?
2: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk aansluiten op de A7 richting Zaanstad vanuit Den Oever. Tussen Abbekerk en Avenhoorn 6 kilometer 35 minuten. Door bergingswerk is de linkerrijstrook nog dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Lisette Pakt uit, Simone van de Vlucht. Dag Simone.
1: Hallo Lisette.
0: Oh, hoe is het met je?
1: Ja, goed. Het is mooi weer. Eindelijk.
0: Eindelijk beginnen
1: we. Ja, en mijn nieuwe boek is naar het einde. Dus ik heb ook tijd om wat van de zomer te genieten.
0: Fijn.
1: Dus dat is wel erg fijn.
0: Ja, dit jaar nog niet, hè, je nieuwe boek.
1: Nee, dat was wel de bedoeling. Het zou eigenlijk deze maand uitkomen. Maar door wat privé toestanden en ook omdat het gewoon een veel dikker boek werd dan ik had gedacht, heb ik het een half jaar uitgesteld. Dus het komt nu in februari pas uit.
0: Goed zo, maar dan hebben we wel iets om naar uit te kijken.
1: Sowieso, ja.
0: En andere mooie boeken die je mee kunnen op reis deze zomer van jou. Dus dat zit vast, komt vast goed.
1: Maar wat dat betreft heb ik genoeg in de aanbieding.
0: Ja. Je bent weer in Alkmaar te zien, hè, bij Van der Meulen.
1: Ja, klopt. Ja, en dat komt omdat mijn boek dat vorig jaar is verschenen, Kruistocht van een Koningin, over de Spaanse koningin Isabel van Castile. Daar ben ik dan nu gewoon wat de aandacht aan het zoeken, zeg maar, wat langer. Anders zou ik natuurlijk mijn nieuwe boek al hebben gehad. En hij is nu verschenen in een midprice, dus een afgeprijsde editie, voor €17,50 in plaats van €25. En hij ziet er echt prachtig uit, met heel mooi binnenwerk ook. En bepaald geen flutterboekje. Dus ik denk, nou, dan ga ik daar mee de boer op.
0: Leuk.
1: Nou ja, het is, ik sprak Arjan van de boekhandel van de Meulens. En die zei ook dat het natuurlijk in de zomermaanden wel erg stil kan zijn in de boekhandels. En ik heb het momenteel ook niet super druk. Dus ik dacht, nou, laten we wat leuks gaan doen. Laat ik hier in Alkmaar eens een lezing gaan geven.
0: Hoe gaat je zomer eruit zien? Rustig?
1: Nee, niet rustig. Want ook al ben ik bijna klaar met een boek, bijna is heel relatief bij schrijvers. Want dan betekent meestal dat je eerste versie klaar is. En dat er nog heel veel versies achteraan komen. Dus daar ga ik nog wel door. En ja, we gaan ook wel weer gewoon lekker op reis natuurlijk. Dus ja.
0: Leuk.
1: Maar weet je wat het is? Soms zit je gewoon met deadlines en ja, dan gaat het boek dus gewoon mee op vakantie. En dan moet ik gewoon 's morgens altijd nog wel eens even werken om het op tijd af te krijgen. Dat is nu niet. Dat is wel heel relaxed.
0: Ja, dat is wel wat ontspannender, zeg maar.
1: Ja, en ik hoef ook geen research te doen. Want we gaan ook altijd op vakantie waar mijn boeken me naartoe leiden.
0: Ja.
1: Maar dat hoeft dit jaar ook niet, omdat ik bijna klaar ben. Dus het is gewoon nu echt vakantie straks in augustus.
0: Goed zo, heerlijk. Geniet ervan.
1: Ja.
0: Hè?
1: En dat heb ik gedaan omdat ik niet met een nieuw boek daar nu natuurlijk zit. En omdat en de boekhandelaar die vraagt dus ook geen toegang. Omdat ook wel het leuk vinden als een nieuw publiek eens in de boekhandel komt. Er zijn altijd nog wel mensen die nooit in een boekhandel komen. Of die het niet zo kunnen vinden wat ze zouden willen lezen. Ja. Als straks op vakantie gaan. Dus dan denk ik, nou, kom gewoon netjes zonder verplichtingen naar me luisteren. En snuffel eens rond in die boekhandel. Maar dus we hebben de toegang lekker laagdrempelig gehouden.
0: Goed zo. Extra leuk. Extra motivatie misschien voor mensen om toch nog even een ouderwetse boekhandel te stappen.
1: Precies, ja. En dan lekker in vakantiekoffer en lekker mee aan het strand.
0: Zeker. Simone, dank je wel weer.
1: Jij ook bedankt.
0: Graag gedaan.
1: En tot bij het nieuwe boek.
0: Ja, tot bij het nieuwe boek. Zeker weten. Oké.
1: Okay.
0: Hoi.
1: Doeg.

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is aansluiten nogal uit op die A7 richting Zaanstad vanuit Den Oever. Bij Avenhoorn gebeurde een ongeluk, maar goed nieuws, de weg is daar weer vrij. Nog wel een half uur vertraging dus, er staat een file van 6 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De gemeente Alkmaar heeft besloten dat de opvang van statushouders in Hotel Alkmaar moet stoppen. Het COA mocht een zienswijze indienen, maar de gemeente blijft bij het standpunt dat opvang in een hotel niet is toegestaan. Het COA en Hotel Alkmaar krijgen 4 maanden de tijd om de opvang te beëindigen. Autohandelaar Schuit moet volgens de gemeente Dijk en Waard ruim 9 ton betalen voor de opruimkosten na de asbestbrand in Noord-Scharwoude. Bij de brand op 1 januari kwam asbest vrij uit een naburig pand. Schuit maakt bezwaar omdat hij zelf slachtoffer is van de brand en niet verwijtbaar zou hebben gehandeld. Een zeiler is zaterdagmiddag uit zee gered nadat hij tussen Schorrel en Petten overboord was geslagen. De KNRM kwam in actie, ook een reddingshelikopter werd ingezet. De zeiler is uit het water gehaald. De zeilboot dreef verder en kwam uiteindelijk op het strand terecht. Hoe het met de zeiler gaat en hoe hij overboord kon slaan is nog niet bekend. De opvang van 30 alleenstaande minderjarige asielzoeksters in Hotel Zeebergen in Bergen wordt verlengd tot uiterlijk juni volgend jaar. Hun geplande verhuizing naar Klein-Zwitserland in Schorrel loopt vertraging op door stikstofregels en juridische procedures. De gemeente wil voorkomen dat de jongeren opnieuw tijdelijk moeten verhuizen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag op

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekcafé Sonier ontvangt op 13 september Rits Rats. De pop- en lolband die hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 speelt... met stijl, humor en bravoure. De band is een bekende verschijning in de Egmonde en de wijde omgeving. Rits Rats treedt op tijdens een van de vaste muziekmeerdagen van Muziekcafé Sonier.

instrumental break.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Door Albegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
4: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bundestag Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
3: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Zeven luchthavens, waaronder twee bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
5: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
3: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio hier en daar wat vertraging. Onder andere de A7 naar Zaanstad tussen Wognum en Avenhoorn. Om en nabij 10 minuutjes. En ook de A44 naar Amsterdam staat erbij. Tussen Oegstgeest en Kaag. 7 kilometer, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
8: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Met zijn verrekijker trok Constant Swinkels er al vroeg op uit. Nu, net gepromoveerd aan de Radboud Universiteit en met plaats op de shortlist voor de Natuurboekenprijs, voorheen de Jan Wolkersprijs op zak, is het rivierengebied rond Nijmegen zijn terrein. In die stad is hij geboren, maar hij groeide op in Bergen.
0: Regio. Sport. De agenda. Het weer. En

Staatsagenda. Tot en met 1 oktober 2026 presenteert Merlin een nieuwe kunstexpositie met werk van kunstenaars Mart Krijger en Jeroen Wierdo van de Wier. Mart Krijger komt uit de kunstenaarsfamilie en richtte 12 jaar geleden zijn eigen studio op. Zijn kunst kenmerkt zich door hun bijzondere materialen, ambachtelijke technieken en internationale invloeden. Hij werkt onder andere met hout, leer, marmer, zijde en kristallen en maakt uiteenlopende kunstwerken van bewerkte schedelkunst tot verfijnde kunstpanelen. Jeroen Wierdo van de Wier is XL-illustrator, grafisch ontwerper en kunstenaar. Zijn kleurrijke en gedetailleerde stijl is geïnspireerd door street art, graffiti en natuur. Zijn werk is te zien in uiteenlopende projecten, waaronder indrukwekkende muurkunst en ontwerpen voor bijzondere samenwerkingen. Voor deze expositie presenteren de kunstenaars een selectie van werken uit hun samenwerking, waarin hun stijlen verschillen met elkaar en samenkomen in verrassende kunstwerken. Bezoekers zijn welkom om de expositie te bewonderen en onder het genot van een drankje en een hapje bij Merlin. Restaurant Merlin is te vinden aan de Duinweg 15 in Schorrel.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het voormalige koloniehuis, het Zeehuis in Bergen aan Zee, doet weer mee aan de Open Monumentendagen. Dit jaar is het huis niet alleen bij de dagen van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags open voor geïnteresseerd publiek, maar is er ook een climate hike georganiseerd vanuit het huis op zondag 13 september van 1 uur 's middags tot 4:30.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. De grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
4: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen, oftewel tankers.
3: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
5: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
3: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen is bij knooppunt Raasdorp een kapotte vrachtwagen gestrand. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 10 minuten vanaf knooppunt Velzen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

je werkdag in vliegende vaart. Met hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Staatsbosbeheer organiseert twee bijzondere activiteiten in de Schorrelse Duinen. Een sterrenkijkavond en een stiltewandeling. Reserveren is wel verplicht. De sterrenkijkavond vindt plaats op dinsdag 15 september van 8:30 tot 10:30. Deelname kost €11 en is bedoeld voor bezoekers vanaf 14 jaar. Reserveren via www.staatsbosbeheer.nl/sterrenkijkerschorrel.

0: vanaf de start.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: De Slotkapel in Egmond aan de Hoef sluit de zomer af met een theatervoorstelling, een open monumentenweekend en muzikale optredens. Door heel september is er weer genoeg te beleven. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is de Slotkapel open tijdens het monumentenweekend. Van 12 uur tot 5 uur 's middags. Beide middagen zijn er tussen 2 en 5 uur muzikale intermezzo's.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. De grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Ik

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

wat je van me deed.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op vrijdag 25 september vanaf 7 uur 's avonds organiseert Jesse Tik samen met Stichting Sport Z en Welzijn Bergen een game night in jongerencentrum Joep. Deze avond is gratis en toegankelijk voor de jongeren die zin hebben in een gezellige muzikale avond.

0: Help anderen. Juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De gemeente Alkmaar overweegt om de maximumsnelheid op de Koning Willem-Alexanderlaan in de Rijp te verlagen naar 30 km per uur. Dat staat in een nieuw verkeersplan voor de Rijp. Omwonenden van de Koning Willem-Alexanderlaan klagen al langer over de hoge snelheden op deze weg binnen de bebouwde kom van de Rijp. De verwachting is dat met het verlagen van de gewone snelheid nu ook de voorkomende excessen minder worden. Autohandelaar Schuit moet ruim 9 ton betalen aan de gemeente Dijk en Waard na de asbestbrand in Noord-Schaarwoude. Dat stelt de advocaat van de gemeente. Schuit maakt bezwaar tegen de eisen van de gemeente omdat hij zelf slachtoffer is van de brand en niet verwijtbaar zou hebben gehandeld. Bij de brand op 1 januari van dit jaar kwam asbest vrij uit een naburig pand, waarna de gemeente forse kosten maakte om het asbest op te ruimen. Ondernemers in Bergen aan Zee zijn de procedure gestart voor de oprichting van een bedrijven-investeringszone in het dorp. In een bedrijven-investeringszone dragen alle ondernemers binnen deze zone bij aan een investeringsfonds. Daarmee kan worden geïnvesteerd in promotie en evenementen in het dorp. De ondernemers hopen Bergen aan Zee zichtbaarder te maken en zo meer bezoekers te trekken naar de badplaats. Beter voor Dijk en Waard maakt zich zorgen over het busvervoer vanaf 2028, nu alleen Arriva en Bot heeft gedaan. De partij wil weten wat dit betekent voor de eerdere wensen van de gemeente. Zo moeten Langedijk en de Noord goed bereikbaar blijven en zijn betere busverbindingen met station Heerhugowaard gewenst. De partij wil dat het college hierover opnieuw in gesprek gaat met de provincie. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In het weekend van 12 en 13 september zijn de landelijke open monumentendagen. Ook in de Egmonden. Het thema dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Het programma van de Open Monumentendagen 2026 biedt veel mogelijkheden om erop uit te gaan.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. Verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijke explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever staat 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dit moment doen we ecologisch onderzoek in verschillende wijken. In woonwijken onderzoeken ecologen waar beschermde diersoorten leven. De onderzoeksresultaten zijn nodig voor het soortenmanagementsplan SMP van de gemeente. Als inwoners hun spouwmuur willen isoleren, moet er vooraf een ecologisch onderzoek voor de woning worden uitgevoerd, omdat de beschermde diersoorten in de spouw kunnen wonen. Een SMP is een groter ecologisch onderzoek op gebiedsniveau. Als SMP er eenmaal is, dan is onderzoek per woning niet meer nodig. Dat scheelt de inwoners veel geld.
2: Als de dag van toen

zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

0: ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdagdate. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij strandpaviljoen Soul Beach in Bergen aan Zee is zondagavond een meisje ten val gekomen. Daarbij raakte ze gewond. De melding kwam vlak voor 9:30 binnen bij de hulpdiensten. Behalve de ambulance kwam ook de reddingsbrigade van Egmond aan Zee in actie om zo snel mogelijk hulp te verlenen. Het meisje is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. Waarom ze wil is niet bekend. Lokale overheden hebben het moeilijk met de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Officieel is het terugdringen van deze invasieve exoot een taak van de provincie, maar de provincie Noord-Holland wil alleen hoornaarnesten weghalen als die in een natuurgebied liggen. Gemeenten hebben geen financiële middelen om de nesten weg te halen. Alkmaar nam vorige week het besluit om per nest te bekijken of het toch kan worden weggehaald. De opvang van statushouders in Hotel Alkmaar moet stoppen. Dat heeft de gemeente Alkmaar besloten. Alkmaar kondigde eerder al aan te gaan handhaven. Het COA mocht wel een zienswijze indienen. Hoewel Alkmaar snapt dat het COA moeite heeft met huisvesting te vinden, blijft de gemeente bij het punt dat dit niet mag in een hotel. Wel geeft de gemeente de overtreders extra tijd. Het COA en Hotel Alkmaar krijgen 4 maanden de tijd om de opvang te beëindigen. Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt bij de strandopgang in Hagen aan Zee. Het slachtoffer liep letsel op aan haar hoofd toen een kitesurfer haar niet meer kon ontwijken. Ambulancepersoneel heeft de vrouw meegenomen voor verdere behandeling. Over de ernst van haar verwondingen is nog niets bekend. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

12 uur hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen laat binnenkort onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de monumentale knotlindes rondom de Ruïnekerk. De werkzaamheden starten rond week 38. Onderzoek laat zien dat 8 van de 19 historische lindes zijn aangetast. Daarom is onderhoud nodig. Zo blijven de bomen veilig en kunnen ze zo lang mogelijk behouden blijven.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ON geregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: We zijn er weer!

maandagmiddag, 7 september 2026. Luisteraars en Zimzolder, goedemiddag. En natuurlijk een hartelijk welkom bij de live-programmeringen van RTV 80. Ja, hier een uurtje showbiz info. Tot 1 uur vanmiddag, Herman van Kampen bij jou op de radio. En ik ga proberen 4 artiesten in de uitzending te halen vandaag. Zodat ze hun nieuw gereleasde nummers te horen kunnen brengen met de bijbehorende informatie. Dus blijf gezellig luisteren dit uur.

vrijdagavond hier bij Radio 80 aan de telefoon in het programma Gewoon Hollands. Iedere vrijdagavond te beluisteren tussen 8 en 11 hier op deze zender. Ja, Donata samen met Fetjo Vurger hoorden wij. En liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Zometeen ga ik proberen de eerste artiest aan de telefoon te halen hier bij Radio 80. Dat is Erik van Drungelsenbergen. Ja, blijf gezellig luisteren. Ik ga nu een plaatje draaien voor mijn zwager en mijn zuster in Alkmaar. Want afgelopen vrijdag had ik ook de nog maar 12-jarige Serena hier bij Radio 80 aan de telefoon in het programma Gewoon Hollands. Die heeft haar debuut gemaakt hier bij Radio 80 met haar hele leuke, ja, eerste uitgebrachte singeltje. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.

0: We kunnen hem van jaren geleden in de originele uitvoering natuurlijk van onze Corrie Konings. Ja, afgelopen vrijdag maakte deze nog maar 12-jarige Serena haar debuut hier bij Radio 80. Met deze cover van natuurlijk, ja, Corrie Konings. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Dit was dus de nog maar 12-jarige Serena. Ik heb nu aan de telefoon onze eerste Joopse Info-artiest. En dat is Erik van Krijzelbergen. Een goede middag.
1: Een goede middag.
0: En hartelijk welkom bij Radio 80, Erik.
1: Ja, dankjewel.
0: Luisteraars die nog niet van jou hebben gehoord, kun je jezelf even voorstellen als je wil.
1: Ja, natuurlijk. Ik ben Erik van Krijzelbergen. Inmiddels al 55 jaar. Draai al zo'n 36 jaar muziek in de muziekwereld mee. En dit is mijn derde solo-single in al die tijd.
0: En de titel van jouw derde solo-single, dat is Vandaag is van ons.
1: Klopt.
0: Hoe ben je er zo opgekomen, Erik?
1: Hoe ben ik daar zo op gekomen? Nou, ik kreeg een idee over waarom, wat voor tekst ik wilde schrijven. Over dat mensen alles maar altijd uitstellen. En ik zelf ben daar zeer schuldig aan. En ik had zoiets, ja, dat moet gewoon een keer veranderen. En het is beter om het moment nu te pakken. Je weet namelijk niet hoe lang je hebt en wat er allemaal kan gebeuren. En daar kwam een tekst uit. En daar sloot ik af met Vandaag is van ons. En toen had ik zoiets van, ja, dat moet de titel worden.
0: En je hebt zelf de tekst geschreven, Erik?
1: Die heb ik zelf geschreven, ja.
0: En welke productie ben je terechtgekomen om dit nummer op te nemen?
1: Ik ben uiteindelijk bij Ger Oerlemans terechtgekomen. Want ik had zelf het nummer ook zelf gecomponeerd. En ik kwam bij Ger en die zegt van, hier kan ik wel wat mee. Dit kan een leuk liedje worden.
0: Hier dicht om de hoek bij Egmond aan Zee. Alkmaar natuurlijk, daar komt deze man vandaan.
1: Ja, klopt. Ja, ik zelf ook. Dus
0: kijk,
1: lekker dichtbij.
0: Dan kom jij bij mij uit mijn geboortestadje, Erik.
1: Ik woon in Heerengewaard. Ik ben zelf geboren in Amsterdam.
0: Oké. Kijk, ik ben zelf woonachtig in Alkmaar. Geboren, getogen, Alkmaarder. En wat kun je vertellen over de videoclip die erbij zit, Erik?
1: Nou, die videoclip die heb ik compleet met AI gemaakt.
0: Ja.
1: Ik had geen zin om de zoveelste videoclip te maken waar iemand voor een borstje, een struikje, een watertje of in een kroeg staat. Mm-hmm. En op een dak van een gebouw staan, dat had ik al eens gedaan, 12 jaar terug met de single. En ik had zoiets, het moet toch wel weer origineel. Laat ik eens gewoon AI proberen. Ik zit zelf in de IT als dag waar ik mijn dagen mee besteed. Ik had zoiets, dat moet kunnen.
0: Ja.
1: En dat is gelukt.
0: Dus het is volledig uit je eigen handen gekomen, Erik?
1: Het is helemaal uit mijn eigen handen gekomen.
0: Hij staat op YouTube, andere kanalen te vinden?
1: Alle streamingskanalen kan je hem vinden.
0: Hartstikke mooi. Erik, wij houden natuurlijk bij Joopse Info contact voor volgende releases die gaan komen. Kunnen we binnenkort meer verwachten?
1: Geen idee. Het is alsof er moet een idee binnenkomen en ik moet dat goed genoeg vinden om er wat mee te doen.
0: Ja.
1: En dat is niet altijd het geval. Ik heb zat ideeën, maar niet altijd de intentie om daar ook echt wat mee te gaan doen, zeg maar.
0: Dat wachten we dan rustig af bij Joopse Info en ik krijg hem dan uiteraard via Geert weer binnen. Erik, ik geef jou het podium en ik zou zeggen, ja, kom.

0: Het is zomer. Op je radio.
1: Radio 80.
0: Radio 80. We zijn constant in beweging. En blijven fris. Radio 80.
2: Zomer op je radio.

0: Het is maandagmiddag 7 september 2026. Een hartelijk welkom bij ZS ingeschakeld. En fijn dat je luistert naar de live programmering van Radio 80. Ja, show is info. Een uurtje lang Herman van Kampen bij jou op de radio uit de speakers. En heb zojuist eventjes de eerste artiest Erik van Kreuzenberg aan de telefoon gehad. We gaan bij Showbiz Info naar de tweede Showbiz Info artiest van vandaag. En dat is Wally McKee. Goedemiddag Wally.
1: En Herman en alle luisteraars die luisteren natuurlijk.
0: En welkom terug bij Radio 80 Wally.
1: Ja. En ik ben 80 al het prachtig, allemachtig. Het leven begint bij 80 en is minder jachtig en veel zachter.
0: Kijk eens, dat is heel mooi gerijmd Wally.
1: Grapje. Ja.
0: Je hebt een hele mooie nieuwe single voor de luisteraars meegenomen. Wat kun je daarover vertellen?
1: Het is apart. Het is zo hilarisch, zo knettergek. En iedere maand was het alweer een moment dat ik weer een verandering in het productie teweeg wilde brengen. Nou, tot een groot afgrijzen van mijn producer. Hij zegt, Wally, kom je er weer mee? Ik zeg, ja, het moet. Het moet. Ik wil nog dit eraan veranderen. Ik wil dat eraan veranderen. Nou ja, hij moest er ook al heel erg om lachen. Mm-hmm. Eigenlijk om een hele nummer. Het is zo vrolijk. Het is zo leuk. Het maakt je dag zo goed. En mijn overburen die kwamen met de titel van Boene Boene. En dat vond ik zo fantastisch, want de eerste titel was Oelie Boelie, maar dat is niet zo leuk dan Boene Boene. Want dan met Boene Boene heb je natuurlijk een schoonmaak item.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is het. En hij vliegt overal de hitlijst en ik ben hartstikke blij, heel gelukkig.
0: Hij wordt heel lekker opgepakt en begint overal een beetje lekker mee te draaien,
1: ja.
0: Barley.
1: Ja, wij zijn nog maar 5-6 dagen uit, dus het is heel wat. En vanochtend zag ik ook de Digiplug Top 100 van iets op 37. In Belgische hitlijsten komt hij binnen, dus ja, dit betekent toch wel wat.
0: Wally, wij houden natuurlijk uiteraard bij dit programma en anders bij mijn andere programma contact met elkaar. En ik zou zeggen, laten we hopen dat er natuurlijk na vandaag nog veel en veel meer streams erbij mogen komen.
1: Ja, precies.
0: Ga jij hem aankondigen?
1: Ja, nou, lieve mensen, lieve luisteraars, stroop je mouwen op en de handen uit de mouwen steken na de vakantie, want wij gaan ons huis en onze auto en een straatje weer boenen, boenen!
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4!

allernieuwst gereleased single van de zingende barkeeper. Uit de speakers bij Radio 80 en verder buiten. Bruine ogen huilen niet. Dit is jouw bezienval op deze 7e september 2026. Rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin in Egmond aan Zee. Radio Studio 1 van RTV 80. Ja, van Kamper tot 1 uur bij jou op de radio. Met nu bij jou uit de speakers de nieuwste van John Elsenaar. Hier is Magie.

0: Nostalgie, dat is de titel van deze nieuw gereleasede single. Wij hoorden John Elsenaar uit de speakers denderen. En natuurlijk een hartelijk welkom bij je juist ingeschakeld op deze 7e september 2026. Dit is Showbiz Info op Radio 80. En ik heb de volgende Showbiz Info artiest aan de telefoon. En dat is Hans van der Velde. Een goedemiddag, Hans.
1: Ja, goedemiddag.
0: Welkom bij Showbiz Info op Radio 80, Hans.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, luisteraars die nog niet van jou hebben gehoord, wil je jezelf even voorstellen als je wil?
1: Ja, ik ben Hans van der Velde, kom uit Gransbergen en ben reeds 10 jaar aan het optreden, zeg maar, en muziek maken.
0: Ik heb je al diverse keren in de uitzending mogen ontvangen bij Radio 80, Hans. En er zitten ongetwijfeld misschien nieuwe luisteraars op luisteren. Dus vandaar dat ik de vraag nogmaals stel. Je hebt een hele mooie nieuwe single opgenomen, getiteld Here at the Bar.
1: Ja, klopt.
0: Wat kun je over deze single vertellen, Hans?
1: Nou ja, goed. Iedereen voelt zich wel eens wat minder natuurlijk door de tijd heen.
0: Mm-hmm.
1: En dan kun je altijd nog zelfs naar de bar om even je problemen te vergeten.
0: Ja. Heb je zelf...
1: Daar gaat het eigenlijk een beetje over.
0: Heb je zelf de tekst geschreven, Hans?
1: Nee, die heeft Peter Elders geschreven.
0: Oké, en waar ben je terechtgekomen om dit nummer op te nemen?
1: Bij het atelier in Wijdeveen.
0: Ja.
1: En het componist is Tim Hemmer.
0: Tim Hemmer, ja. Geen onbekende man in dit programma en ook bij mijn andere programma inmiddels niet op de vrijdagavond.
1: Nee, klopt. geen onbekende man.
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer laten schieten, Hans?
1: Sorry?
0: Heb je ook een videoclip bij dit nummer?
1: Nee, ik ben zelf een beetje in elkaar. Omdat we hier, omdat ik normaal standaard altijd in deze kroeg de spullen opnemen.
0: Ja.
1: Die is gesloten en heb ik een compilatie gemaakt van foto's van de oude naar de nieuwe naam.
0: Oké, okay. En dat is op YouTube, andere kanalen overal te bezichtigen?
1: Ja, die heb ik op YouTube.
0: Ja, dan raad ik de luisteraars aan zeer zeker om op YouTube even te gaan kijken, Hans. En uiteraard je nieuw gereleasede nummer zoveel mogelijk te mogen streamen.
1: Ja, dat is het mooiste.
0: Ik zou zeggen, we houden natuurlijk contact, ben je van mij gewend. En je mag de single aankondigen en brengen om te horen.
1: Hartstikke goed. Nou, dankjewel voor het interview dan. En hier is mijn nieuwe single, Hans van der Velde, met Here at the Bar.

0: titel van de nieuw verlichte single van Hans van der Velde. We hadden hem daar juist hier bij Zomers Info op Radio 80 even aan de telefoon. Met natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Hans. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Genee Treffis. Goedemiddag, Genee.
1: Ik vind het zo grappig hoe jij mijn naam uitspreekt. Genee, maar het is Gene. Afgeleid van genius.
0: Kijk, dan spreek ik het van...
1: Geniale naam, hè?
0: Dan spreek ik het vanaf deze keer goed uit, Gene.
1: Het geeft niet, hoor. Okay. Het maakt niet uit.
0: Gene Treff is aan de telefoon bij Radio 80. Ja, en ook Gene heeft een hele mooie nieuwe single released.
1: Kijk, complimenten voor je smaak dat je mijn single mooi noemt. We zijn samen met zangeres Romana naar Mallorca afgereisd om een videoclip van het liedje te maken. Mm-hmm. Met als wonderbaarlijke titel Billy Billy Bam.
0: Ja.
1: En Romana vroeg mij ooit eens, joh, schrijf eens een liedje voor mij. Dus ik keek haar in de ogen en mijn hart deed Billy Billy Bam. En dat is de inspiratie voor het liedje.
0: En waar heb je hem opgenomen, Gene?
1: Ook bij in Zoetermeer, bij Leico Studio.
0: Bij de Leico. En heb je ook, dat zeg je net, een videoclip. Je bent er speciaal voor afgereisd. En hoe zijn jullie zo verder op dit nummer? Ja, dat heb je net gezegd natuurlijk, dat heeft ze aangegeven. Maar is het een origineel nummer of is het een bestaand nummer?
1: Nee, dat heb ik zelf mogen schrijven.
0: Je hebt hem helemaal zelf uit eigen pen laten komen, Jean.
1: Jazeker, even pen, even brein.
0: Ja,
1: maar Romana, als je haar ziet op de videoclip, dames en heren, het is één groot inspiratiebron. Hollandse welvaart.
0: En waar is hij allemaal te bezichtigen, gezien?
1: Oh, op YouTube.
0: Op YouTube.
1: YouTube onder Gene Treffis en Romana, Billy Billy Bam.
0: Dan hoop ik natuurlijk dat de luisteraars die nu op luisteren zitten even gaan kijken op YouTube. En natuurlijk ook je nummer zoveel mogelijk allemaal gaan streamen, Gene.
1: Nou, dat zou leuk zijn, hè?
0: Ik hoop het wel.
1: Dan kan ik eindelijk mijn Porsche afbetalen.
0: Luisteraars, u hoort het allemaal eventjes. Het nieuw gereleasde nummer van Gene en Ramona treffen. Ja, natuurlijk gaan streamen. Ik zou zeggen, Gene, we houden contact voor de volgende releases. Dat ben je natuurlijk ook gewend, Homer.
1: Heel graag.
0: Ik zou zeggen, kondig hem aan. Dan gaan we hem gelijk te horen brengen.
1: Nou, top. Ik voel me vereerd. Dank je wel daarvoor.
0: Je mag hem aankondigen als je wilt, Gene.
1: Oh, dames en heren, jongens en meisjes, hier komt Gene Treffis met Romana met het liedje Billy Billy.

Dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. We hoorden Gene Travis hier bij Radio 80. We hadden erbij van de telefoon met nogmaals mijn dank daarvoor, Gene. En ja, tezamen natuurlijk dit nummer opgenomen met Ramona.

0: Set. Ja, we kunnen hem natuurlijk allemaal in de originele uitvoering van de heer Hazes. Dit keer heeft hij in een geheel nieuw, zeg maar 2.0 jasje gegoten door Damien Spies. Ik had hem afgelopen vrijdag aan de telefoon hier bij Radio 80. Hij heeft hem alles, maar dan ook alles verteld over deze nieuwe release dus in wel.
1: De zomer straalt uit je speakers.
0: Ja, dat dachten wij ook hier bij Radio 80. Hier is de nieuwste van Marinus Gold. Laat je gaan, dat is de titel van deze nieuw gereleasede single. Hier komt-ie.

Zo zijn we met deze hele mooie single van Jilly Borges. Ja, bijna aan het einde gekomen van deze show Bezinfo. Ja, 7 september 2026. Rechtstreeks vanuit radiostudio Zuiderduin in Egmond-Alzee. De laatste die ik voor je klaar heb staan is de nieuwste van onze Denise Driana. Toeval bestaat niet, dat is de titel van haar nieuw gereleasde single. En nu voor de allereerste keer te horen hier bij Radio 80.

0: bestaat niet. Voor de allereerste keer te horen gebracht hier bij Radio 80 voor de kust en Duinstreek. We hoorden onze eigen gewoon Hollandse, ja, van de artiestenpromotie Denise Driana. Ja, dit is alweer het einde van deze showbezinfo voor deze 7e september 2026. Natuurlijk, alle luisteraars even bedankt voor het luisteren. Bedankt daarvoor. En ten tweede wil ik natuurlijk de artiesten van vandaag even bedanken die in de uitzending hun nieuw gereleaste nummers te horen kwamen brengen met de bijbehorende informatie. Dat waren Erik van Kruiselbergen over de nieuwe single Vandaag is van ons. Maar dank natuurlijk aan Erik van Kruiselbergen hiervoor. Ik had Wally McKee bij Radio 80 even aan de lijn vandaag over de nieuwe single Boene. En natuurlijk ook mijn hartelijke dank aan Wally McKee hiervoor. Ik had Hans van der Velde bij Radio 80 het programma Showbiz Info even in de uitzending over de nieuwe single Here at the Bar. En natuurlijk ook mijn dank aan Hans van der Velde hiervoor. En tenslotte hoorden wij Jean Travis. Ja, die heeft tezamen met Ramona een nummer opgenomen. Speciaal daarvoor eventjes helemaal op vakantie afgereisd. En de titel van die nieuwe gereleaste single is Billy Billy Bam. Dus zeer zeker de moeite waard om even te luisteren en te gaan streamen al deze nummers. Met natuurlijk ook mijn dank nog aan Jean Travis. En ik zal zijn naam de volgende keer goed uit blijven spreken. Het is geen Gené, maar Jean. Bedankt natuurlijk dat je me dat even duidelijk maakte, Jean. Ik ben het vrijdag weer met Gewoon Hollands. Graag tot dan.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minima rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De gemeente Alkmaar overweegt om de maximumsnelheid op de Koning Willem-Alexanderlaan in de Rijp te verlagen naar 30 km per uur. Dat staat in een nieuw verkeersplan voor de Rijp. Omwonenden van de Koning Willem-Alexanderlaan klagen al langer over de hoge snelheden op deze weg binnen de bebouwde kom van de Rijp. De verwachting is dat met het verlagen van de gewone snelheid nu ook de voorkomende excessen minder worden. Autohandelaar Schuit moet ruim 9 ton betalen aan de gemeente Dijk en Waard na de asbestbrand in Noord-Schaarwoude. Dat stelt de advocaat van de gemeente. Schuit maakt bezwaar tegen de eisen van de gemeente omdat hij zelf slachtoffer is van de brand en niet verwijtbaar zou hebben gehandeld. Bij de brand op 1 januari van dit jaar kwam asbest vrij uit een naburig pand, waarna de gemeente forse kosten maakte om het asbest op te ruimen. Ondernemers in Bergen aan Zee zijn de procedure gestart voor de oprichting van een bedrijven-investeringszone in het dorp. In een bedrijven-investeringszone dragen alle ondernemers binnen deze zone bij aan een investeringsfonds. Daarmee kan worden geïnvesteerd in promotie en evenementen in het dorp. De ondernemers hopen Bergen aan Zee zichtbaarder te maken en zo meer bezoekers te trekken naar de badplaats. Beta voor Dijk en Waard maakt zich zorgen over het busvervoer vanaf 2028, nu alleen Arriva en Bot heeft gedaan. De partij wil weten wat dit betekent voor de eerdere wensen van de gemeente. Zo moeten Lange Dijk en de Noord goed bereikbaar blijven en zijn betere busverbindingen met station Heerhugowaard gewenst. De partij wil dat het college hierover opnieuw in gesprek gaat met de provincie. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.nl.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding, maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij strandpaviljoen Soul Beach in Bergen aan Zee is zondagavond een meisje ten val gekomen. Daarbij raakte ze gewond. De melding kwam vlak voor 9:30 binnen bij de hulpdiensten. Behalve de ambulance kwam ook de reddingsbrigade van Egmond aan Zee in actie om zo snel mogelijk hulp te verlenen. Het meisje is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. Waarom ze wil is niet bekend. Lokale overheden hebben het moeilijk met de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Officieel is het terugdringen van deze invasieve exoot een taak van de provincie. Maar de provincie Noord-Holland wil alleen hoornaarnesten weghalen als die in een natuurgebied liggen. Gemeenten hebben geen financiële middelen om de nesten weg te halen. Alkmaar nam vorige week het besluit om per nest te bekijken of het toch kan worden weggehaald. De opvang van statushouders in Hotel Alkmaar moet stoppen. Dat heeft de gemeente Alkmaar besloten. Alkmaar kondigde eerder al aan te gaan handhaven. Het COA mocht wel een zienswijze indienen. Hoewel Alkmaar snapt dat het COA moeite heeft met huisvesting te vinden, blijft de gemeente bij het punt dat dit niet mag in een hotel. Wel geeft de gemeente de overtreders extra tijd. Het COA en Hotel Alkmaar krijgen 4 maanden de tijd om de opvang te beëindigen. Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt bij de strandopvang in Hagen aan Zee. Het slachtoffer liep letsel op aan haar hoofd toen een kitesurfer haar niet meer kon ontwijken. Ambulancepersoneel heeft de vrouw meegenomen voor verdere behandeling. Over de ernst van haar verwondingen is nog niets bekend. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een 30 minuten is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Tuinen, kwekerijen en kunst zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september te bezoeken tijdens de Open Tuinenweekend van Top in de Kop. De tuin van Bas en Roos uit Egmond Binnen is ook te bewonderen bij het evenement.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in Concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De gemeente Alkmaar overweegt om de maximumsnelheid op de Koning Willem-Alexanderlaan in de Rijp te verlagen naar 30 km per uur. Dat staat in een nieuw verkeersplan voor de Rijp. Omwonenden van de Koning Willem-Alexanderlaan klagen al langer over de hoge snelheden op deze weg binnen de bebouwde kom van de Rijp. De verwachting is dat met het verlagen van de gewone snelheid nu ook de voorkomende excessen minder worden. De buurtbussen in de regio rijden woensdag wel, ondanks de landelijke staking in het openbaar vervoer. Vakbonden protesteren tegen de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, waaronder de WW en BIA. Omdat de buurtbussen door vrijwilligers worden gereden, blijven de lijnen tussen Egmond en Kamperduin en tussen Heilo en Egmond aan Zee volgens de dienstregeling rijden. Ook de lijndiensten van de Hugo Hopper in Dijk en Waard blijven rijden. Aan de Robons Bosweg in Alkmaar zijn 24 tijdelijke woningen geplaatst voor spoedzoekers. De woonunits werden de afgelopen dagen met vrachtwagens gebracht en met een kraan op hun plek gezet. Ze zijn bedoeld voor Alkmaarders die dringend een huis nodig hebben. De woningen moeten nu nog worden aangesloten en klaargemaakt. Daarna kunnen de eerste bewoners erin. Wanneer dat precies is, is nog niet bekend. Een zeiler is zaterdagmiddag uit zee gered nadat hij tussen Schorel en Petten overboord was geslagen. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kwam in actie en ook een reddingshelikopter werd ingezet. De zeiler kon uit het water worden gehaald. Hoe het met diegene gaat is niet bekend. De zeilboot dreef ondertussen verder en kwam uiteindelijk op het strand terecht. Het is nog onbekend hoe de zeiler overboord kon slaan. Tot zover het spreekt dat...

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekcafé Sonier ontvangt op 13 september Rits Rats. De pop- en lolband die hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 speelt... met stijl, humor en bravoure. De band is een bekende verschijning in de Egmonde en de wijde omgeving. Rits Rats treedt op tijdens een van de vaste muziekmeerdagen van Muziekcafé Sonier.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland op dit moment 1 file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. En dat is de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Huizen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio.

7 minuten over 4 op de maandagmiddag. 7 september 2026. Je luistert naar de Good Afternoon Show hier op Radio 80. Live vanuit de studio Zuiderduin. Op de 105.9 FM met Toy van de Winter tot 6 uur. Gestart met Dua Lipa en The Baby. Levitating, ja. Drijf nu The Purple Disco Hit Machine en The Beat of Your Heart.

uit het voormalige Oost-Duitsland vandaan. Van de Purple Disco Hit Machine. And the Beat of Your Heart. Ja. Van Duitsland naar Frankrijk met de Kunksen. Die komen niet meer thuis, nee. Never Going Home, 11 minuten over 4 op de maandagmiddag. Deze mooie maandagmiddag, ja. 7 september alweer. Good Afternoon Show met ondergetekende Torvald Winter tot 6 uur.

DJ Jazzy Jeff en de Fresh Prince of Bel Air. Ja. Hier in de studio van Radio 80 met de Summertime. Dat is een gauw oude kraker. Van Lips Incorporated en de Funky Town.

0: Funk in de live programmering van 80 onder de 95 FM, de kabel en het wereldwijde web. Dat zie je zeker. Ja. Lucky Star.
1: Let me be your lucky star. Shine it down, you shine it down.
2: En ineens ben je collegaloos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
3: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het op dit moment op verschillende plekken langzaam. En dat merk je onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 6 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Ook 5 tot 10 minuten vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot. Tot slot nog de A27 Utrecht-Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De gemeente Alkmaar overweegt om de maximumsnelheid op de Koning Willem-Alexanderlaan in de Rijp te verlagen naar 30 km per uur. Dat staat in een nieuw verkeersplan voor de Rijp. Omwonenden van de Koning Willem-Alexanderlaan klagen al langer over de hoge snelheden op deze weg binnen de bebouwde kom van de Rijp. De verwachting is dat met het verlagen van de gewone snelheid nu ook de voorkomende excessen minder worden. Autohandelaar Schuit moet ruim 9 ton betalen aan de gemeente Dijk en Waard na de asbestbrand in Noord-Schaarwoude. Dat stelt de advocaat van de gemeente. Schuit maakt bezwaar tegen de eisen van de gemeente omdat hij zelf slachtoffer is van de brand en niet verwijtbaar zou hebben gehandeld. Bij de brand op 1 januari van dit jaar kwam asbest vrij uit een naburig pand, waarna de gemeente forse kosten maakte om het asbest op te ruimen. Ondernemers in Bergen aan Zee zijn de procedure gestart voor de oprichting van een bedrijveninvesteringszone in het dorp. In een bedrijveninvesteringszone dragen alle ondernemers binnen deze zone bij aan een investeringsfonds. Daarmee kan worden geïnvesteerd in promotie en evenementen in het dorp. De ondernemers hopen Bergen aan Zee zichtbaarder te maken en zo meer bezoekers te trekken naar de badplaats. Beta voor Dijk en Waard maakt zich zorgen over het busvervoer vanaf 2028, nu alleen Arriva en Bot heeft gedaan. De partij wil weten wat dit betekent voor de eerdere wensen van de gemeente. Zo moeten Lange Dijk en de Noord goed bereikbaar blijven en zijn betere busverbindingen met station Heerhugowaard gewenst. De partij wil dat het college hierover opnieuw in gesprek gaat met de provincie. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

FM. Dash Patty in de Good Afternoon Show hier op 80 en HN. Romantiek op de maandagmiddag met Petra Bell en Michael McDonald. On my own.

0: stukje romantiek op de maandagmiddag. Patti LaBelle en Michael McDonald. On my own. Deze mooie maandagmiddag, ja. De 7e september alweer van het jaar 2026. Hier op de 105.9 FM. De kabel en het wereldwijde web. Live vanuit Studio Zuiderduin hier in Egmond aan Zee.
1: Good afternoon met Thorwald.

George Russian op 80 met Forget Me Not. Nog zo'n gouden oude kraker gevonden, ja.

is bijna weer 5 uur op de maandagmiddag. Shabba Ranks en Mr. Love Lover Man. We gaan heel rustig aan de klok van 5 met het nieuws. En de commerciële gedachte hier op Radio 80.

0: IBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland is de spits ook begonnen. 50 kilometer file in totaal en het wordt nu snel drukker op de weg. Onder andere op de A9 Amstelveen richting Alkmaar beland je in de file. Daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Velzen en Heemskerk. De berger is nu aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft dicht en je doet er 15 minuten langer over. Ook op de A27 Utrecht-Almere sta je in de file. Tussen Bilthoven en Huizen rijdt het langzaam over 10 kilometer met een kwartier op onthoud. Dan de N230, Utrecht richting Maarsen. Je hebt 10 minuten extra tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek. En tot slot de meeste vertragingen in de regio. De N231, Amstelveen richting Alphen aan de Rijn. Tussen Amstelveen en de aansluiting met de N201... rijdt het langzaam over 3 kilometer met 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Thorwald de Winter op Radio 80.

Wind and Fire, de drie elementen. Ja. En het legendarische september hier op Radio 80 in de Good Afternoon Show op 95 FM. Op de maandagmiddag, ja. Ik heb er nog zo een gevonden hoor, ja. Was Sharon Red? In the Name of Love.

0: om 6 uur een aflevering van Kunst Compleet. En morgen op deze plaats collega Bart Verhulst. Ik ga jullie volgende week weer spreken. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Good afternoon met Thorwald.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Wakey, wakey! Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
4: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
5: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
6: Oeh, oeh, oeh, oeh.
7: Kees, ben je daar?
8: Ja? Ja.
3: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
9: Hallo.
3: Redactie@rtv80.nl.
5: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
3: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
7: En doen we het stil op de radio.
5: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op een enkele plek rijd je de file in Noord-Holland. Dat is onder andere het geval op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Op de Ring West, de A10 van Amsterdam, is het ook druk in de richting van Zaandam. Tussen Amsterdam Slotervaart en Amsterdam Buitenveldert betekent dat 15 minuten extra reistijd. Je hebt 10 tot 15 minuten vertraging op de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen. Tot slot nog de N305 Almere richting Dronten. Tussen de aansluiting met de A27 en de N301 de 5 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij strandpaviljoen Soul Beach in Bergen aan Zee is zondagavond een meisje ten val gekomen. Daarbij raakte ze gewond. De melding kwam vlak voor 9:30 binnen bij de hulpdiensten. Behalve de ambulance kwam ook de reddingsbrigade van Egmond aan Zee in actie om zo snel mogelijk hulp te verlenen. Het meisje is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. Waarom ze wil is niet bekend. De buurtbussen in de regio rijden woensdag wel, ondanks de landelijke staking in het openbaar vervoer. Vakbonden protesteren tegen de miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, waaronder de WW en BIA. Omdat de buurtbussen door vrijwilligers worden gereden, blijven de lijnen tussen Egmond en Kamperduin en tussen Heilo en Egmond aan Zee volgens de dienstregeling rijden. Ook de lijndiensten van de Hugo Hopper in Dijk en Waard blijven rijden. Raadsleden in Dijk en Waard hebben vragen gesteld over de pilot met kabelgoot in de gemeente. Volgend jaar begint een pilot die het thuisladen van elektrische auto's met een kabelgoot moet onderzoeken. Maar in Castricum is zo'n proef net afgerond met positief resultaat. Vier partijen in de raad willen nu weten of het college ook naar de resultaten uit Castricum kijkt en wat de voortgang is van de pilot in Dijk en Waard. Een vrouw is vrijdagavond gewond geraakt bij de strandopvang in Hagen aan Zee. Het slachtoffer liep letsel op aan haar hoofd toen een kitesurfer haar niet meer kon ontwijken. Ambulancepersoneel heeft de vrouw meegenomen voor verdere behandeling. Over de ernst van haar verwondingen is nog niets bekend. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
12: Good afternoon met Thorwald.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic en lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech op de linkerrijstrook tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. Veroorzaakt langzaam rijdend verkeer over 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Ook op de A5 Hoofddorp Amsterdam is het druk. Tussen afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 betekent dat 25 minuten extra. Dat heeft te maken met een kapotte auto op de linkerrijstrook op de A10 richting knooppunt Watergraafsmeer. Tussen afrit Haarlem en knooppunt Koenplein. 10 minuten oponthoud daar. Verder nog de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes kun je er 10 tot 15 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
7: Dit is de Good Afternoon Show. Elke werkdag tussen 4 en 6 op Radio 80.

Hele goedemorgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. Het is een regenachtige vrijdag. We hopen dat het nog een beetje droog blijft. We hebben wel een hele mooie nazomer natuurlijk. Ja, en ik praat zo meteen met Kees

0: En dat was Take 5 van Dave Brubeck, uitgekozen door Kees. Kees, goedemorgen, welkom.
1: Ja, dank je.
0: Ja, Kees Vlietman praat ik mee vandaag. Kees, je bent natuurlijk beeldend kunstenaar. Je woont in Den Helder.
1: Ik woon sinds 2 jaar in Den Helder.
0: En je hebt hier een huisje in Limmen, zei je.
1: Ja, een zomerhuisje.
0: Een zomerhuisje, ja.
1: Maar dat heb ik al heel lang.
0: Ja, hoe lang heb je dat al?
1: Even kijken, ik denk 24 jaar.
0: Zo, dat is best lang.
1: Ja.
0: Ja, dus je kent de omgeving hier goed.
1: Ik ken de omgeving heel goed, ja. Ja.
0: En je komt oorspronkelijk uit Amsterdam?
1: Ja, ik kom uit Amsterdam.
0: Ja.
1: En ik ben, zeg maar, ongeveer 5 jaar geleden. Er was allerlei problemen in Amsterdam met de ateliers. En toen kon ik via de gemeente Den Helder een heel mooi atelier huren. En dat heb ik gedaan. En daarna ook een woning gezocht en gevonden.
0: Daar gezocht, ja. Wat mooi eigenlijk dat je dan... Mis je Amsterdam? Mooi
1: nee,
0: dat je in Den Helder terechtkomt, maar mis je Amsterdam?
1: Nee, nee.
0: Nee,
1: het is zo veranderd. En,
0: ja.
1: Ik denk ook als je jong bent is het wel leuk. Maar voor mij is het nu erg chaotisch. En ja, alleen maar expats. En
0: ja.
1: Het bekende verhaal, je leest het in de krant, je hoort het van iedereen. En van ja, Amsterdam is Amsterdam niet meer. Maar dat heeft geloof ik elke grote stad.
0: Ja, zou best kunnen inderdaad.
1: En
0: maar,
1: wat dat betreft is Den Helder... Ja, toch, ik zeg altijd Den Helder is een dorp met stadsfaciliteiten.
0: Ja, klopt.
1: Want er is wel alles.
0: Zeker, weten we. Ik heb er 11 jaar gewerkt, dus ik weet het.
1: Oké, okay, ja.
0: Ja, het, absoluut. Het is en je rijdt ook zo mooi altijd zo die Helderse weg langs.
1: Ja, prachtig.
0: Langs het kanaal en dan kom je in de weidse ruimte, de duinen en de zee. Wat je hier natuurlijk ook hebt in Egmond, ja. Ja, en Limmen, dat vakantiehuisje, dat heb je dus inderdaad ook al heel lang, 24 jaar.
1: Dat heb ik al, ja. En in het begin dat ik het had, heb ik daar ook heel veel schilderijen ter plaatse gemaakt van de tuin.

0: En het was een beetje wildgroei. En daar heb ik een vrij grote collectie. Ik noem het altijd plantenschilderijen of bloemenschilderijen. Nou, dat was echt wel de inspiratiebron.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Je hebt de Rietveld gedaan.
0: Ja.
1: Hoe lang is dat geleden?
0: Ik ben op 73 naar de Rietveld gegaan. Toen heb ik 5 jaar de grafiek en schilderafdeling gedaan. En toen, ik wilde eigenlijk heel graag ook monumentaal werken. Mm-hmm. En toen mocht ik gelukkig nog 2 jaar beeldhouwafdeling volgen. Wat ook wel, ik vond dat wel belangrijk. Omdat het, je pakt dan ook in je schilderij het anders aan.
1: Ja, zeker. Dus je denkt anders eigenlijk, hè?
0: Ja. Je gaat anders, ja. En die opleiding is ook wel anders dan het schilderen. Omdat ze benaderen het anders. Meer 3D. Dus ik heb er in totaal 7 jaar op gezeten.
1: 7 jaar opgezeten. Hoe was dat in die tijd, in de jaren 70?
0: Het veranderde wel. Ik weet dat bijvoorbeeld de vakken als model tekenen, dat lag een beetje, dat vonden een hoop studenten al een beetje van, dat hoeft niet meer, je kan een foto nemen. Dus een beetje de klassieke vakken, daar stonden de vraagtekens wel bij. Maar ik ben altijd blij dat ik een klassieke opleiding heb gehad.
1: Want je leert daar natuurlijk wel de basis.
0: Ja.
1: Het opzetten van een model, maar alles, hè? Landschap, et cetera.
0: Ja. Illustreren, ook grafische technieken, mm-hmm. Houtsneden, litho's maken.
1: Ja, compositie, kleur, licht en dat soort dingen, dat leer je alles, gewoon allemaal wel. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Het is natuurlijk ook wel, de jaren 70 is ook wel een beetje vrijgevochten tijd, hè? Dus je snapt ook wel dat dat verandert op een kunstopleiding.
0: Ja, dat begreep ik ook wel.
1: Ja.
0: Dat was, ik was 33 dat ik er naartoe ging.
1: Ja.
0: Dus
1: dan was je niet...
0: Ik was geen jonge leerling.
1: Nee, inderdaad, dat snap ik.
0: En dan sta je er eigenlijk ook al wat anders tegenover. Want bijvoorbeeld, de kunstuitlenen bestonden toen al. En toen ik van de Rietveld afkwam, ben ik daar meteen mee gaan werken. Omdat ik dacht van, op die manier breng je werk onder aandacht. Het is laagdrempelig, de kunstuitleen. En was door heel Nederland. Maar veel studenten, die vonden dat, daar begin ik niet aan. Dat vonden ze allemaal dat doe je niet.
1: Het was niet interessant genoeg waarschijnlijk. Nee. Ja, terwijl, we gaan het zo ook nog even hebben, ook natuurlijk over Alkmaar en Bergen. Want je hebt allebei, bij beide heb je werk natuurlijk ondergebracht. Maar zeker de jaren 70, omdat er natuurlijk heel veel veranderde, ook in de wereld, hè. Dus nogmaals, maar je bent wel blij dat je dan toch wel een gedegen opleiding in die zin hebt gehad.
0: Absoluut.
1: Want je hebt er altijd gebruik van kunnen maken.
0: Ja.
1: En ook dat schilderen, want je bent plein air schilder. Dus je schildert eigenlijk altijd buiten, vanaf buiten.
0: Ja.
1: Is dat toen ook begonnen?
0: Eigenlijk toen ik... toen ik van de Rietveld afkwam, toen ben ik... Met vrienden zijn we naar een aantal keren naar Zuid-Frankrijk. Dan konden we in een huisje daar verblijven. En dan namen we alle schilderspullen mee, linnen. Allemaal los hoor, omdat het allemaal anders niet in een auto past. En dus dan echt ter plekke schilderen. En dat ben ik naderhand in Limmen gaan doen. In de tuin, met vooral luchten en met de Noordzee, wat ik de laatste jaren erg veel doe.
1: Mm-hmm. Dus dat heeft er altijd wel ingezeten, dat plein air.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Vanaf het begin, ja. En de grafiek en zo, doe je dat nog steeds?
0: Nee, ik heb het wel gedaan. Ik heb wel geëtst en litho's gemaakt, maar ik vind het te veel gedoe een beetje. Maar het is prachtig. Ik begrijp die graficus heel goed. Maar het was voor mij te... Ik had dan iets, als ik een ets had gemaakt, dan dacht ik, ik had net zo goed een pentekening kunnen maken van hetzelfde. Het is alleen wel iets anders, maar...
1: Ja, het is wel arbeidsintensief werk natuurlijk.
0: Ja.
1: Het proces is daar heel erg belangrijk in.
0: Absoluut.
1: En uiteindelijk heb je een afdruk, hè, van wat je of geëtst hebt, of in houtsneden of lino, wat dan ook. Hè. Maar het is het resultaat ook.
0: Ja.
1: En met schilder heb je natuurlijk, denk ik, directer resultaat.
0: Ja, is het wel. Ja.
1: Ja. Dus dat ligt je dan beter?
0: Ja, dat ligt me beter dan... Ja, het is... Hoe moet ik dat zeggen? Een soort... Het is bijna een soort dirigeren. Je begint op een wit doek. En dan is het altijd heel snel werken. En dan... Nou ja, dan of componeren is het eigenlijk. Ja. Dat is het, ja.
1: Ja, en dat heb je toch misschien minder... Ja, dat heb je wel, denk ik, met de druktechnieken. Maar het is ook inderdaad zo arbeidsintensief. En dan moet je ook wel echt een grote lol nog in hebben, denk ik.
0: Nou ja, ik ken ze wel. Ik ken wel van die dat nog steeds doen.
1: Zeker, en, ja, absoluut. Ja.
0: En ja, alle respect voor. Dat,
1: ja, er was net een tentoonstelling. Vorige week is die afgelopen in Kranenburg. Had de grafiekgroep Bergen een hele mooie tentoonstelling.
0: Ja.
1: Dus absoluut, wordt nog steeds gedaan.
0: Ja.
1: En merk je bijvoorbeeld ook wel verschil met nu in het schilderen? Tegenwoordig in vergelijking met de jaren 70, 80 in jouw eigen werk?
0: Ja, ik werk steeds realistischer.
1: Ja.
0: Toen ik in Frankrijk werkte, toen echt op de plek, à plein air. En dan kwam ik terug in Nederland en dan ging ik... eigenlijk een beetje door op het werk. En dan werd het heel abstract.
1: Mm-hmm.
0: En dat komt eigenlijk door Monet.
1: Mm-hmm.
0: Die zei op een gegeven... of tenminste, dat las ik in een boek... van als je iets ter plekke hebt gemaakt... en het bevalt je niet... dan moet je een nieuwe maken... maar er niet aan gaan werken. En dat klopt. Dus... Dat systeem heb ik... Ik ging niet meer die landschappen abstraheren. En dat is uitgegroeid nu tot vrij reëel. Het is wel een beetje impressionistisch nog altijd. Maar het is wel realisme.
1: Ja.
0: Een soort nieuw realisme.
1: Als ik er naar kijk, want natuurlijk heb ik je werk bekeken... vind ik het ook... Er zit wel een bepaalde abstractie in. Toch in je vlakken, je vormen, je kleurgebruik. Ja. Maar het is wel natuurlijk na de realiteit geschilderd.
0: Ja.
1: Ja. Ja. We gaan nog even naar muziek. Want ik zei net al in de aankondiging... we hebben helaas geen filmmuziek... maar we hebben natuurlijk wel de Beatles.
0: Oké.
1: Okay, ja. En die had je hebt A Day in the Life aangevraagd.
0: Ja. Beste album aller tijden.
1: Ja, kijk, dat wil ik horen. Ja, ja, waarom de Beatles?
0: Ja, dat is uniek gewoon.
1: Ja, nog steeds?
0: Ja, nog steeds.
1: Ja.
0: Ik heb al mijn LP's weggegeven aan mijn neef. Die zit in de muziek. En ik ben nu weer de CD's aan het verzamelen van de Beatles.
1: Ja, niet de LP's, maar wel de CD's.
0: Ik heb geen platenspeler
1: meer. Oh, kijk, ja, nou, jammer. Ja, wij hebben hier nog een platenspeler staan.
0: Ja,
1: hè?
0: Dan had ik ze eigenlijk. Ja, precies, maar ik heb ze niet meer. Nee. En mijn neef woont in Noorwegen, dus die kan ik niet even ophalen.
1: Nee, maar... Heb je bijvoorbeeld ook dan de nieuwe cd van Paul McCartney gekocht? Een paar
0: Nee, maar ik ben wel ook heel bewonderaar van hem.
1: Ja. We gaan luisteren naar The Beatles, A Day in the Life.

0: Dat waren de Beatles. Het fantastische einde van A Day in the Life. Uitgekozen door Kees Vlietman. Kees, je bent buiten Schilder Pusang. Altijd gericht op de wijdheid van het landschap, de zee. Bijna nooit bos?
1: Nee, bijna. Ik heb wel eens bos geschilderd. Bijvoorbeeld in Bergen. Met van de Zwarte Schuur. En dan een beetje de bosomgevingen erbij. Maar dan gaat het me meer om de kleuren.
0: Ja.
1: En niet zozeer om het bos als landschap.
0: Ja, en de zee, kan ik me ook voorstellen, dat verveelt natuurlijk nooit. Nou, bos natuurlijk ook niet, maar ik kan me wel voorstellen dat juist die zee, de duinen, de weersomstandigheden, de hoge lucht met de wolken, de lage lucht, het verandert nu ook altijd.
1: Het constant, ja. Het is onuitputtelijk, zeg ik altijd. Het
0: is, precies.
1: En het maakt niet uit welk jaargetij, het is... Ik hou vooral van een beetje onrustige luchten.
0: Ja.
1: Een beetje met wel een dreiging erin. En ja, dat spreekt me erg aan.
0: Ja, en dan ga je echt buiten zitten en dan kunnen mensen om je heen lopen. En
1: nou,
0: je bent
1: dat
0: aan het schilderen.
1: Ik maak bijvoorbeeld tegenwoordig doe ik vaak dat ik een aquarel maak.
0: Ja.
1: Want met zo'n groot doek op het strand, dan waai je weg. Of dan moet je te veel meenemen. En dan, dat heb ik wel gedaan, maar ik doe dat niet meer. Het zit nu wel in mijn hoofd. Maar ik maak nog wel altijd aantekeningen ervan. En een beetje ook schrijf ik er ook bij. Kleuren. Van dit moet een beetje ultramarijn. Of dit moet. En dan werk ik het in mijn atelier. Dan ontstaat het eigenlijk.
0: Ja, dus je hebt aquarel, nu. Je hebt de aantekeningen, je hebt je schetsen misschien. Ja. Ja, dat soort. En wat is dat materiaal? Waar werk je het liefste mee?
1: Ik werk de laatste jaren altijd met acryl.
0: Ja.
1: Omdat het ook heel snel werkt. En wat ik vertelde, bijvoorbeeld in Frankrijk, als we daar gingen schilderen, dan, dan moest je het weer mee terugnemen. En met olie, dan moet je gewoon 2 weken wachten eer het droog is.
0: Zeker.
1: Dus dat was een keuze. En ja, ik vind ook als je goede kwaliteit acryl koopt, dan dat is net zo mooi als olie.
0: Ja, die discussie hebben we natuurlijk wel eens vaker ook in dit programma. En dat vind ik dus persoonlijk ook.
1: Ja.
0: Er zijn natuurlijk heel veel mensen, schilders, die dat niet vinden. Hè, die liever olie hebben.
1: Ja.
0: Dat snap je. En heb je ook wel eens die Cobra geprobeerd? Die olieverf op waterbasis?
1: Nee.
0: Maar dat is, de droogtijd is net zo lang hoor. Maar je kan natuurlijk wel je kasten dan afspoelen in water. En dat soort dingen.
1: Dat is dan een voordeel.
0: Ja, dat is ervoor. Je hebt geen terpentine meer nodig en dat soort dingen. Maar dat niet. Het is echt acryl.
1: Nee, ik heb echt acryl.
0: Ja. En altijd groot formaat?
1: Tegenwoordig doe ik ook wel hele kleine landschapjes, hele Noordzeetjes noem ik dat.
0: Ja.
1: En die zijn iets van 10 bij 15. En vooral in Bergen, die zijn wel populair moet ik zeggen. Dit zijn van die cadeautjes noem ik het, maar het zijn wel allemaal originele.
0: Ja, want het is je kopieert niet, het is geen oplage.
1: Nee.
0: Het is altijd.
1: Elk is toch anders.
0: Een uniek werk, inderdaad.
1: Maar wat ik wel tegenwoordig altijd doe, is toch een wandelaar erin, of twee wandelaars, of iemand met zijn hond. En dat heb ik eigenlijk gedaan om de wijdheid van het landschap. Dus dan zodra je er iets, maakt niet uit, in een landschap zet, dan wordt het, dan wordt het groots.
0: Ja, dan kan je ook zien hoe groot het landschap eigenlijk is. Hè? Ja. En natuurlijk. Ook hier in het programma hebben we wel eens kunstenaars die met de natuur bezig zijn. En zij maken zich heel erg zorgen vaak over wat er gebeurt in de natuur. En over klimaatverandering en dat soort dingen. Ben je daarmee bezig of registreer je dat?
1: Ja, het is vreselijk wat er allemaal aan de hand is.
0: Ja.
1: Het is vreselijk, maar ik geloof niet dat je dat in mijn werk kan zien.
0: Nee. Nee, in die zin ben je er. Je laat het niet zien, maar je bent er wel bewust van.
1: Ja, heel bewust van.
0: Ja. Ja. Wat heb je bijvoorbeeld gemerkt in al die jaren? Wat is er veranderd?
1: Nou ja, toch wel afval. En het is ook eigenlijk meer wat je leest en ziet. Hè? Overstromingen en droogte en branden. Het gaat maar door.
0: Ja, precies. En dat is zeker in deze omgeving natuurlijk heel belangrijk.
1: Heel belangrijk, ja.
0: Ja, en het heeft niet zozeer invloed op je werk, maar kan je er wel. Worden de kleuren dan bijvoorbeeld anders? Stel dat je er wel mee bezig zou zijn, hoe zou dat eruit zien?
1: Dat weet ik niet. Nee, dat zou ik niet. Nee. Nee, want ik denk als ik gewoon de duin als landschap neem met een stuk zee, dan op zich is dat denk ik niet veranderd.
0: Nee.
1: Maar ja, wat ik dan vandaag weer in het journaal zie, dat er dan bepaalde gebieden helemaal verdroogd zijn. Ja, als je daar zou schilderen, dan wordt het wel een ander ding. Dan,
0: ja.
1: Dan wordt het beetje het lichtgevende blauwe water, dat wordt in één keer modder of bruin. Of,
0: ja, precies. Ja.
1: Dat zou wel invloed hebben.
0: Ja, precies. Ja. En atmosfeer is bijvoorbeeld ook heel belangrijk, hè, in je werk. Het atmosferische perspectief eigenlijk, hè, de gedurende dag dat verandert.
1: Ja.
0: Ja, merk je dan ook wel in de lucht dat veranderd is door alle natuurrampen eigenlijk?
1: Nou, wat ik heel sterk had met in de coronatijd, toen was ik in mijn zomerhuisje.
0: Uh-huh.
1: En toen ben ik veel naar het strand gegaan. En dat de lucht echt anders was. Geen vliegtuigen.
0: Ja.
1: En het was, ja, het leek voor mij helderder. Zoals het een beetje vroeger was. En daar zag ik wel een verschil in.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat is wel echt te zien ook.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: je hebt minder luchtvervuiling natuurlijk. Sowieso minder vliegtuigen. Mensen bleven thuis. Er werd natuurlijk ook minder auto gereden, et cetera, et cetera. Ja, ja.
1: Ja,
0: dat kan ik me voorstellen.
1: Want ik weet nog bij Egmond, dus hier aan Egmond aan Zee.
0: Ja.
1: En er was bijna niemand. En dan was het toch heel mooi weer. En dan denk ik weer, dat is eigenlijk ook wat ik altijd schilder met twee mensen erop. Terwijl de werkelijkheid is dat er 100.000 mensen zitten met een mooie dag.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar je mag die vrijheid heb je, hè, als schilder.
1: Gelukkig
0: om dingen
1: wel,
0: weg te laten.
1: Gelukkig wel.
0: Ja, ja. En dan nog, want je noemde net even de kunstenaar uit Leningberg. Hè? Dan kiezen wel mensen juist dat soort werken uit, denk ik. Om juist die rust te ervaren.
1: Dat geloof ik ook, ja.
0: Ja.
1: Ja, ik hoor ook wel eens van mensen dat ze dan altijd zeggen, ja, dat ben ik met mijn hond, of dat ben ik met mijn vrouw, of dat, dat een soort herkenning erin. Terwijl het zijn wel figuren, maar het is niet duidelijk wie het is.
0: Nee. En heb je wel een voorkeur voor een gebied? Want we noemen het natuurlijk Bergen, Egmond, et cetera. Heb je een gebied waar je eigenlijk altijd wel schildert, of waar je naar terugkomt?
1: Ja, toch hier een beetje.
0: Toch wel hier, blijkbaar. Ja. Hè? Ja. Ja, je noemde Limmen natuurlijk ook al. Ja. Maar, ja.
1: En, want bijvoorbeeld bij Castricum vind ik het al het strand een beetje te druk. Ik weet niet, het is eens een andere sfeer daar.
0: Ja.
1: Hier is het een beetje, ja, er is eigenlijk niet zoveel veranderd.
0: Ja, kijk, dat is goed om te horen. En Den Helder en Callantsoog en dingen zo, die kant op.
1: Ja, ook Den Helder heeft natuurlijk ook heel, daar is het helemaal stil.
0: Ja.
1: Aan de kust. En bij Huis Duinen bijvoorbeeld, daar begint echt het strand.
0: Mm-hmm.
1: En dat is, op een mooie dag zitten daar 20 mensen. Dus dat, ja.
0: Ja, dat is echt heel rustig natuurlijk. Ja. Ook wel zeker met hier vergelijken natuurlijk. Ja, ja,
1: ja, ja.
0: En zoals dat, de dromedaris, de vuurtoren?
1: Ja, ja, de Lange Jaap.
0: De Lange Jaap, sorry, neem me niet kwalijk. Den Heldenaar, neem me niet kwalijk. De Lange Jaap inderdaad, ja. Is dat wel een onderwerp? Kan dat zo'n onderwerp zijn in je werk?
1: Ik heb hem wel eens gebruikt af en toe.
0: Ja.
1: En ja, er was geloof ik, er was iets met hem dat hij geloof, ze waren bang dat hij in zou storten. En in Den Helder heb je de kunsthal. Dat is een groep van kunstenaars en met een hele grote expositieruimte. En toen was er een soort niet een wedstrijd, maar ode aan de Lange Jaap. En dan doe ik daar wel aan mee. Dat vind ik dan wel leuk om iets te maken waar dan de Lange Jaap op. Maar dat was een beetje een abstract ding.
0: Ja.
1: Maar je kon wel zien dat het de Lange Jaap was.
0: Ja. Ja, mooi. Goed onderwerp. We gaan nog even naar muziek en dan naar de agenda. En we draaien natuurlijk, naar aanleiding van het overlijden van Dolly Parton, een nummer wat jij ook uitgekozen hebt, Kees, natuurlijk. Een hele mooie van haar. We kennen het natuurlijk van Whitney Houston, hè? Maar we draaien Dolly Parton, I Will Always Love You.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Van 30 augustus tot en met 18 oktober, Dwaalland. Werk van Jacqueline Kote en Tara Eva Kuipers-Wentink in Kunsthalleen Alkmaar. En van 5 september tot en met 4 oktober de tentoonstelling Waterritme. Werk van kunstenaarsleden van de Boterhal in de Boterhal in Horen. Van 6 september tot en met 1 november de tentoonstelling Profiel. Werk van KCB-leden in Museum Kranenburg. En dan ook nog van de KCB-leden Beeld en Binnentuin in de Hortus Alkmaar. Een beeldenroute met sculpturen van kunstenaars van het KCB. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 30 september. En het KCB is ook op Kunst Compleet TV te zien. Inmiddels zijn we toe aan aflevering 6. En voor meer informatie kunt u daarvoor de website www.rtv80.nl raadplegen. Dan heb ik nog in Kranenburg ook Iris Le Rutte. Alles verandert en niets vergaat. En werk van Bernard Essers, Dromen in het Duin, ook in Museum Kranenburg in Bergen. En deze is te zien tot en met 1 november. En dan komt natuurlijk ook de Kunst Tiendaagse eraan. En deze is van 16 oktober tot en met 25 oktober. Maar liefst 300 kunstenaars, veel galeries en opkomend talent op ruim 130 locaties in Bergen en Bergen aan Zee. En de komende weken gaan we daar natuurlijk ook aandacht aan besteden. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072-5111-909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: God Only Knows van de Beach Boys, ook uitgekozen door Kees Vlietman. Kees, je hebt ook natuurlijk ander werk, hè, nog. Ja, want ja. We praten natuurlijk over je prachtige schilderijen, maar je maakt ook nog kijkkastjes.
1: Ja.
0: En maskers, maar we beginnen eens over de kijkkastjes.
1: De kijkkastjes, dat is eigenlijk ontstaan uit afvalspul. Wat men gewoon weggooit. En dan vooral oude wijnkistjes. Mm-hmm. Die zijn heel geschikt. En ik vond dat dan... Dat komt eigenlijk een beetje ook doordat ik nog de beeldhouwen heb gedaan. Dus dan maak je eigenlijk een... Ja, je zou het een soort decor of decors kunnen noemen. Of ik noem het kijkkastjes. En dat vind ik dan heel prettig. Als ik een tijd geschilderd heb, dan wil ik een soort rust. En dan, maar niet rust om niets te doen, maar dan is het leuk om een andere discipline. En ja, daar zijn die kijkkastjes uit ontstaan.
0: Ja, en het materiaal is afvalmateriaal.
1: Ja.
0: Maar wat is het onderwerp? Heb je een bepaald thema daarin?
1: Nou, ik had bijvoorbeeld één thema, die vond ik zelf heel leuk. En dat waren matrozen. Dus ik maakte dan het matroosje van een lege tube verf. Die kan je dan vormgeven als een mensje. En dan was het een soort reis van de matroos. Omdat, ja, ik haal altijd aan, als je vroeger iets van de wereld wilde zien, dan moest je zeeman worden of bij de marine. Want je kon niet even op het vliegtuig naar Japan. Dat bestond nog niet.
0: Nu kan dat wel,
1: dus die
0: maar
1: matrozen,
0: toen niet. Ja,
1: die, ja, toen, uh-huh. ja nu is dat allemaal een stuk makkelijker.
0: Ja.
1: Dus dat avontuur, dat was een hele serie. Ik denk dat ik er wel 30 gemaakt heb. En dan allemaal in verschillende landstreken in Japan. En dan een soort avontuur van de matrozen. En ja, ook andere, ja, maar ik gebruik veel die tubetjes. Dat vind ik dan als mensje. Dan
0: ja, ik zit voor me hoor, met dat dopje erop. En dan heb je meteen een hoofd.
1: Doe ik er niet op. Ik laat
0: niet.
1: Het dopje eraf. Okay. Maar dan buig ik het iets naar voren.
0: Ja,
1: en
0: precies.
1: Dan krijg je toch iets heel menselijks.
0: Ja.
1: Alleen met die matroosjes had ik wel sommigen zo'n matrozenmuts gegeven. Uh-huh. Met zo'n dot erop.
0: Ja. Ja.
1: Dus dan gebruik ik wel het dopje.
0: Ja, precies. Ja. En ben je nu bijvoorbeeld met kistjes bezig? Of hoe gaat dat?
1: Nee, ik ben daar al een tijdje niet meer. Ik bewaar wel veel oude spullen, latjes en noem maar op. Stukjes oud metaal.
0: Uh-huh.
1: Maar ik ben daarna ben ik begonnen met een soort maskers. Een beetje Afrikaans. Dat is omdat ik ben een aantal keer in Mali geweest. En ja, die cultuur is zo anders. En ook dat heeft invloed. En ik maak dan een soort kleine sculpturen. Maar het zijn toch een beetje gebaseerd op Afrikaanse maskers.
0: Ja. Hoe kom je zo in Mali terecht?
1: Ik kende een Malinees. En die was in Nederland met het Holland Festival. En hij is getrouwd met een Nederlandse. En dat is een vriendin van ons geworden. En hij nodigde ons uit naar Mali. En ja, dat was wel ongelooflijke...
0: Cultuurshock bijna.
1: Echt een cultuurshock. Ja, ja.
0: Toch wel.
1: Maar het is inmiddels wel, ik denk wel 20 jaar geleden.
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: Maar het is nog wel een arm land, denk ik.
1: Heel
0: zo.
1: Arm.
0: Nu
1: een
0: nog.
1: Van de armste landen. En je kan er nu ook niet meer naartoe.
0: Nee, hè?
1: Het is veel te gevaarlijk.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, maar het was echt van, ik noemde het altijd kuifje, weet je. Mm-hmm. Echt ik zat in zo'n dorp en dat was echt helemaal, één waterpomp en dan leme hutten. En verder, er is niets, er was gewoon niets.
0: Nee.
1: En dan, ja. En het was toen ook wel zo dat ze daar ook nog niet zo bewust van waren. Er werd niet gebedeld of dat, maar ik... Dat verandert natuurlijk door. Als er veel toeristen komen, veranderen.
0: Dan verandert
1: maar het is
0: dat,
1: nu weer verstopt.
0: Ja, precies. Dat was het leven. En zij hadden daar... Ja, zij leeft hun leven. Maar op het moment dat het toerisme komt, verandert dat natuurlijk.
1: Verandert het, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Had je ook wel het idee om daar te gaan schilderen?
1: Ik heb daar een heel aantal schilderijen van gehad. Ik heb daar ook een hele grote twee exposities bij gehad.
0: Mm-hmm.
1: Maar die schilderijen... Ja, de meeste mensen zeggen het is voor een museum of zo. Het is niet iets wat je thuis... Ik heb ze nog steeds, maar er gebeurt niets mee.
0: Nou, dat is jammer.
1: Het is wel helemaal geïnspireerd op de vorm en de kleuren van Mali.
0: Ja.
1: En het was wel heel groots. En ik weet, de ambassadeur van Mali die kwam voor de opening van die expositie. Vanuit Brussel kwam hij naar Amsterdam. En ja, ik had wel een groot artikel in de Telegraaf erover. Maar...
0: Je hebt ze nog steeds
1: thuis staan. Ik heb ze nog steeds.
0: Ja, dus dan moet eigenlijk wel eens gewoon een expositie komen, toch?
1: Ja, ja. Ik heb het ook verder nooit zo erg meer onder de aandacht gebracht. Bijvoorbeeld bij een kunstuitleen heb ik het... Ik heb het, geloof ik, wel eens een paar... maar die werden daar niet uitgeleend. Dus dan krijg je het weer terug.
0: Ja, krijg je het weer terug. Ja, ja, zo gaat dat. Ja. Ja. We hadden het net er ook over, want je hebt geen website. Dat is eigenlijk voor jou niet nodig... omdat je werk zo vertegenwoordigd wordt... door verschillende kunstuitlenen.
1: Ja.
0: Maar ook door bedrijven, particulieren, et cetera. Ja. Je hebt gewoon een netwerk. Dus je hebt eigenlijk geen website nodig... Maar je merkt natuurlijk wel dat er ook kunst... wat dat vertelde je ook net... dat kunstuitlenen bijvoorbeeld wel aan het verdwijnen zijn.
1: Ja, ja, steeds meer.
0: Ja, ja. En dat komt ongetwijfeld omdat ze geen subsidie meer krijgen.
1: Mede. En ja, ik weet bijvoorbeeld... de kunstuitleen in Hilversum, die was heel groot. Die had geloof ik wel 1500 leden. En er werd door de gemeente een nieuw gebouw neergezet. En daar moesten zij mee naartoe. Maar dan moesten ze de volle huur betalen. En
0: dat kan niet.
1: Nee. Wat
0: is dat toch jammer, ja, hè? Waarom doet de politiek daar zo weinig aan, denk ik dan?
1: Ja, ik heb nog wel geschreven toen aan de wethouder. En je krijgt geen antwoord.
0: Nee, het is zo belangrijk dat dat soort dingen blijven bestaan. Ja, dat kunnen we wel tussen...
1: Het is als het sluiten van een bibliotheek.
0: Ja, dat klopt. Dat is het. Ja, absoluut.
1: Want
0: ja.
1: Het
0: sluiten als muziekschool bijvoorbeeld. Hè. Dat gebeurt ook, maar daar lijkt het op. Ja, zeker weten.
1: Want het is wel uniek in Europa, de kunstuitleen. Als je dat in het buitenland vertelt, dan zegt iedereen... Goh, goed systeem. En, ja. Omdat je kan ruilen. Het is toegankelijk.
0: Ja. Ja,
1: en je hebt een spaartegoed, je kan een werk kopen.
0: Ja, je kan zelfs als bedrijf een bedrijfsabonnement nemen. Dan kan je om de zoveel tijd je collectie wisselen. Dan heb je wat anders aan de muur. Maar ook particulieren kunnen natuurlijk altijd lenen. En dan betaal je een x-bedrag voor. En voor een kunstenaar is het natuurlijk heel fijn...
1: Absoluut,
0: dat je werk daar kwijt kan. Ja. Hè? Want het verkopen is natuurlijk ook sowieso lastig. En dat is voor iedereen zo. Maar dan heb je zo'n kunstuitleen. Je hebt ook meegedaan aan Ode aan het Water. Hè, een kunstuitleen Alkmaar.
1: Ja.
0: Die was net afgelopen.
1: Ja.
0: Dus dat zijn...
1: Dat was een kijkkastje.
0: Ja. Ja, nou ja, precies. Dus je kan ook je werk met exposities. Hè, want de kunstuitleen Alkmaar organiseert dat natuurlijk.
1: Ja. Ja. Ja, die zijn heel goed actief.
0: Ja. Ja, klopt. Ja, dat merken wij ook als kunstenaar in de omgeving, hoor. Dat ze heel actief zijn. Ja, absoluut. Ja. En dan heb je natuurlijk het kunstuitleen Bergen, hè, in Museum Kranenburg.
1: Ja.
0: Daar heb je ook werk altijd.
1: Ja.
0: En zijn er meerdere kunstuitlenen waar je werk hebt?
1: Den Helder.
0: Ja, Den Helder.
1: En dan in Gouda zit ik nog. En in Lelystad. Maar bijvoorbeeld Leeuwarden, die stopt ook dit jaar.
0: Ja, dat is
1: Enschede is gestopt.
0: Ja.
1: Het is heel jammer.
0: Ja, mensen, doen daar eens wat aan, denk ik dan.
1: Ja. Ja.
0: We gaan ook nog even naar muziek, Kees. En dat is de laatste. En dat, ja, vrouw zei, doe ook even hot chocolate.
1: Ja, dat is zo vrolijk.
0: Ja, dat is zo vrolijk, precies. Ja. Maar je bent wel fan ook van dat soort muziek.
1: Ja.
0: Ja, leuk. We gaan luisteren naar So You Win Again.

0: En dat was Hot Chocolate, So You Win Again. Uitgekozen door Kees, eigenlijk door je vrouw, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, mooi. Kees, we hebben ook altijd een item. Nou, nee, niet altijd, maar vaak wel een item in Kunstcompleet. En dat is: wie is je favoriete kunstenaar? Oh ja, dan heb je er een heel rijtje.
1: Ja, nou, ja, om te beginnen met Turner.
0: Ja. Ja, William Turner. Ja, ja, Engels Turner, schilder. Ja. Ja.
1: En vooral dat atmosferische.
0: Ja.
1: Het is, terwijl het is, als je het ziet, is het eigenlijk vrij abstract.
0: Zeker.
1: En het is toch heel oud werk.
0: Ja.
1: En dan heb ik...
0: Nog even over Turner, want ja, hij, dat gaat, verhaal gaat natuurlijk dat hij zeker atmosfeer en natuurgeweld schilderde, hij zee. Het verhaal gaat dat hij zich liet vastbinden aan de mast,
1: ja,
0: van een schip.
1: Van een schip.
0: Om en, inderdaad te ervaren, ja, hoe de elementen zijn. Ja, ja, dat is, ja, toch geweldig.
1: Ja.
0: Zie jij jezelf dat doen?
1: Nou, nu niet meer.
0: Nee, nu niet meer. Nee.
1: Nee.
0: Maar misschien...
1: Maar ik begrijp het wel, ja. Het is wel... bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens een schilderij gemaakt terwijl het heel erg aan het sneeuwen was. Dus dan niet buiten, hoor. Maar dan keek ik wel naar buiten. En dan heb je die elementen. En verandert alles ook heel snel natuurlijk door de sneeuwval.
0: Ja.
1: Maar dat, ja, ik begrijp het wel.
0: Ja. Ja, en dan heb je nog een paar.
1: Dan heb ik natuurlijk Monet. Dat
0: Monet,
1: vind,
0: ja,
1: ik echt geweldig.
0: Ja, en wat is dat toch zo in Monet wat heel veel mensen zo raakt?
1: Ja, ik denk ook het licht.
0: Uh-huh.
1: Ook dat hij met licht, wat hij met licht doet. Bijvoorbeeld die waterlelies, dat is dan, ja, is eigenlijk heel transparantachtig. Het, en natuurlijk ook wel het formaat. Het spreekt ook enorm aan.
0: Uh-huh.
1: Maar dat weet nu niet zo snel. Maar ik ken een hele hoop mooi werk van hem. Dat heb ik in musea gezien.
0: Ja, zeker.
1: En,
0: je hebt natuurlijk Musée de Tuileries, hè, in de Orangerie, ja, in Parijs. Ja, ja, waar, ja, die enorme, ja, doeken hangen.
1: Ja,
0: ja, en ik... Het is ontroerend. Het is de natuur. En het is iets overweldigends, ja, ook. Hè? Maar dan op een andere manier dan Turner schildert.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Dat, het is, je wordt bijna opgenomen erin. Als je daar binnenkomt, weet ik nog. En dan in die ronde zaal. En dan, ja, dan is, ja, heel wonderlijk.
0: Ja, maar dat
1: heb
0: het.
1: Ik ook met Rothko. Dat,
0: ja,
1: vind ik ook zoiets.
0: Zeker.
1: Dat,
0: ja,
1: dat komt binnen, noem ik dat.
0: Ja. Ja. Ja, klopt. Ja. En dat zijn inderdaad de elementen, de atmosfeer, de kleur. Dat, wat jou inderdaad, ja, zo aanspreekt dan ook als schilder.
1: Ja, nu ik het zeg, denk ik, het heeft veel met gevoel te maken.
0: Oh, zeker.
1: Ja.
0: Tuurlijk. Ja. Ja. Ja. Maar veel met het abstracte werk vinden veel mensen natuurlijk... Of veel mensen... Maar goed, het is natuurlijk wel soms lastig voor mensen om het abstracte werk te begrijpen.
1: Ja.
0: Maar,
1: ja,
0: voor Rothko moet je echt de tijd nemen. Dan moet je gaan,
1: ja,
0: zitten.
1: Ja.
0: En je moet gaan zien hoe hij het geschilderd heeft. Want het zijn niet alleen maar kleurvlakken. Het is natuurlijk ook inderdaad heel atmosferisch. Het loopt heel mooi in elkaar, ja, over. En ja, ook ontroerend in die zin.
1: En de kleurtegenstellingen,
0: ja,
1: natuurlijk. Wat,
0: absoluut,
1: wat hij doet.
0: Ja, ja. Zou dat, ja, iets zijn waar je... In de toekomst, hè? Want je bent natuurlijk nog steeds aan het schilderen. Wat zijn de toekomstplannen?
1: Ja, doorschilderen.
0: Ja, tot, ja, je er weer neervalt.
1: Ja.
0: Ja, ja. Je dat, kan niet anders, hè?
1: Nee, ik zou niet weten wat. Nee.
0: Nee, nee. Schilders, kunstenaars gaan ook nooit met pensioen, hè? Of,
1: nee,
0: je moet echt niet meer kunnen schilderen, maar dat is dan fysiek.
1: Nou ja, dat zag je, Matisse, dan gaat hij wat anders doen.
0: Ja.
1: Dan gaat hij knippen, laat hij iemand dingen uitknippen. En dan zegt hij waar het... opgeplakt moet worden.
0: Ja, je blijft kunstenaar.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja,
0: ja, het kan niet anders. Verbaas je je ook over mensen die bijvoorbeeld zeggen... ik ben gestopt? Komt dat voor?
1: Ja, nee, dat begrijp ik niet. Dat,
0: nee,
1: denk ik, dan heb je het dan wel serieus genomen.
0: En dat is een goede vraag.
1: Ja.
0: Ja. Je bent er misschien opgeleid, maar het is natuurlijk altijd moeilijk voor kunstenaars om het hoofd boven het water te houden. Hè? Dat sowieso.
1: Ja, ja.
0: Maar je bent kunstenaar.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Ja. Nou ja, ik ken ook wel, zeker tegenwoordig, vrij veel kunstenaars die echt wel een baan erbij hebben.
0: Oh, absoluut. Want dat is ook niet rond te komen. Dat,
1: nee,
0: dat klopt absoluut.
1: Dat is bijna niet te doen. Ik heb gelukkig AOW, dus dan...
0: Ja, dat is ook alweer.
1: Ja, dat is dan heel vreemd dat je dan in één keer een soort vast inkomen
0: hebt. Ja, En dat geeft ook rust.
1: En dat geeft rust. En dan dacht ik altijd, dan kan je ook beslissen om dingen wel of niet te doen. Maar in de praktijk werkt dat toch niet zo. Dan doe je toch alles.
0: Ja, ja. Maar kunstenaar blijf je.
1: Ja.
0: Ja. Heb je nou advies aan kunstenaars, jonge kunstenaars die bijvoorbeeld nu beginnen?
1: Ja, doorgaan. Ook met tegenslag. Gewoon, ja, en iets. Ja, het is wel moeilijk, want ik denk bijvoorbeeld ook nu met alle dure dingen zoals huren en atelier huren. En dat moet je gewoon, denk ik, als je toch wil naar andere locaties gaan.
0: Ja, niet in de grote stad blijven.
1: Nee,
0: ja.
1: Ik haal altijd iets aan. Ik was in New York en er was een taxichauffeur. En die had 18 uur gewerkt, vertelde die me. En ik vroeg hem waarom. En hij zei, nou ja, hij moest vergunningen, dit en dit en dit. Ik zeg, ja, maar waarom blijf je dan in New York wonen? Daar had hij, geloof ik, er nooit over nagedacht.
0: Ja.
1: Dus dat, ja.
0: Ja. Ja, dat is het, hè?
1: Ja. Ja.
0: En mensen zoeken misschien de grote stad op omdat ze denken, daar valt het te halen.
1: Ja.
0: Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn.
1: Nee, nee. Dat, nee.
0: Ja, het is een mooi advies ook. Vooral blijf doorgaan, ook bij tegenslag. Ja.
1: Ik denk dat dat belangrijker is. En dat je daar ook meer voldoening van krijgt als dat je door blijft ploeteren om iets wat ja, waarschijnlijk steeds moeilijker wordt. Of
0: ja, waar je ook niet gelukkig van wordt.
1: Nee, precies,
0: hè?
1: Dat is het. Ja, ja.
0: Ja. Ja, je kan wel een baan erbij hebben. Dat we inderdaad, jongere kunstenaars hebben eigenlijk altijd een baan erbij. Gelukkig dat je het ook even zegt. Maar dat is ook vaak wat mensen denken. Hè? Die kunstenaars, doe maar wat. Nee, we hebben gewoon een baan, mensen. De kunst doen we erbij. Er zijn maar heel weinig mensen die daar echt van kunnen leven.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En de AOW geeft rust.
1: Ja. Die geeft rust, ja.
0: Ja. Ja. We horen de eindtune van het programma. Ja. Heb je nog een expositie binnenkort? Nog even noemen?
1: Nee, niet echt. Ik heb niet iets op de agenda staan. Ik blijf gewoon doorgaan met de kunst uitlenen. En meestal lever ik wel wat extra werk in met de kunst 10-daagse in Bergen.
0: Ja.
1: Dus dan,
0: ja.
1: Daar is dan altijd werk te zien.
0: Ja,
1: en
0: mooi.
1: In Alkmaar natuurlijk.
0: Uiteraard.
1: Uitleen.
0: Ja. Dankjewel. We zijn aan het einde gekomen van het programma. Dankjewel.
1: Nou, ik vond het heel leuk.
0: Ja, ik ook. Ik vond het echt een mooi verhaal ook. Goed om te horen. Kijk vooral ook inderdaad even bij Kunst Uitleen Bergen naar dat werk van Kees. En ik zou zeggen, fijn weekend. En nogmaals bedankt. Ook je vrouw bedankt, hè, voor het meekomen. En André weer bedankt. En graag tot een volgende keer van Kunst Compleet. Let ook even op Kunst Compleet TV. Want we zijn tegenwoordig ook op tv. En ik zou zeggen, maak er wat van. Ook in de kunst.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade sta je 15 minuten in de file door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
4: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
5: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
6: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
7: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok.

0: is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade sta je 15 minuten in de file door een kapotte vrachtauto. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard, met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard, elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard, hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De gemeente Alkmaar overweegt om de maximumsnelheid op de Koning Willem-Alexanderlaan in de Rijp te verlagen naar 30 km per uur. Dat staat in een nieuw verkeersplan voor de Rijp. Omwonenden van de Koning Willem-Alexanderlaan klagen al langer over de hoge snelheden op deze weg binnen de bebouwde kom van de Rijp. De verwachting is dat met het verlagen van de gewone snelheid nu ook de voorkomende excessen minder worden. Autohandelaar Schuit moet ruim 9 ton betalen aan de gemeente Dijk en Waard na de asbestbrand in Noord-Schaarwoude. Dat stelt de advocaat van de gemeente. Schuit maakt bezwaar tegen de eisen van de gemeente omdat hij zelf slachtoffer is van de brand en niet verwijtbaar zou hebben gehandeld. Bij de brand op 1 januari van dit jaar kwam asbest vrij uit een naburig pand, waarna de gemeente forse kosten maakte om het asbest op te ruimen. Ondernemers in Bergen aan Zee zijn de procedure gestart voor de oprichting van een bedrijven-investeringszone in het dorp. In een bedrijven-investeringszone dragen alle ondernemers binnen deze zone bij aan een investeringsfonds. Daarmee kan worden geïnvesteerd in promotie en evenementen in het dorp. De ondernemers hopen Bergen aan Zee zichtbaarder te maken en zo meer bezoekers te trekken naar de badplaats. Beta voor Dijk en Waard maakt zich zorgen over het busvervoer vanaf 2028, nu alleen Arriva en Bot heeft gedaan. De partij wil weten wat dit betekent voor de eerdere wensen van de gemeente. Zo moeten Lange Dijk en de Noord goed bereikbaar blijven en zijn betere busverbindingen met station Heerhugowaard gewenst. De partij wil dat het college hierover opnieuw in gesprek gaat met de provincie. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
6: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
5: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
7: We hebben judowerte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness. En solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
5: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost €80 per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Ik ben de Pia.

0: met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Historisch Museum Het Sterkenhuis presenteert dit jaar de tentoonstelling Smaakmakers. Historische influencers van Bergen. In deze bijzondere expositie komen invloedrijke personen uit de geschiedenis van Bergen tot leven. Van de 17e-eeuwse cartograaf Adriaan Arnonitsch tot de in 2024 overleden dichter Theo Oldhuis. Stuk voor stuk mensen die het dorp vorm en karakter hebben gegeven.

0: Indy de Wels en Arjan Vosmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bos inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En dan heeft de brandweer er heel moeite mee, hè.
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die brand ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet. Want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorrelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink houden.
0: Ja, stel dat er nu vier buien, grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt wel een half jaar nattigheid voor nodig, wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño, als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja, nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En voor uitgeestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tijdje laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja. Met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag, was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan het niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds binnen. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het al?
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als ze de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent. Je kunt de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lise.
0: Jij ook, bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi, hoi.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden.